0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Graven en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Let's go, girls.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit hun gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

friends.

0: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 14:00 gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Grave en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM. Bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
3: De bioscoophit van deze zomer heeft wel een heel opvallende soundtrack gekregen. Want de populairste pubs ter wereld halen de absolute koningen van de 90s boybands van stal. Niemand minder dan Ed Sheeran schreef mee aan deze track die je hoort in de nieuwe Paw Control, The Dino Movie. Dit zijn AJ, Nick, Kevin, Brian en Howie. Je favoriete puppybrigade krijgt hulp van de Backstreet Boys met Bottle Up.
2: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hekkert verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Plant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beersa deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

0: Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Grave en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. De burgemeester van Nant van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio / podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM, bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Compact in de onvervalste, rauwe Stone Sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laat de bedreigde weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche boren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat één file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van Graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Graven en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via

0: een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: VIP Dance Classics.
2: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
2: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics.

0: In Stevensbeek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
1: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevensbeek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen in de middag voor alle leeftijden gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer in trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. In een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de 5e editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks, speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje, we hebben singer-songwriters, we hebben een Hollandse zanger. Dat hebben we ook heel veel voor de kinderen, dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops, we hebben wilgetenen vlechten, we hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken, we hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen, verschillende grote springkussens van FunPro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensbeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hekkert verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbickel&co.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je in Milt terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rogstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Grave en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Made en Waspik. Daar moet je rekening houden met net iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM. Bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.

0: heerlijke openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Miles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Graven en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: In Stevensbeek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
1: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevensbeek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen, in de middag voor alle leeftijden, gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond, uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer een trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. In een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de 5e editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks, speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje. We hebben singer-songwriters. We hebben een Hollandse zanger. Dat hebben we ook heel veel voor de kinderen. Dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops. We hebben wilgetenen vlechten. We hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken. We hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen. Verschillende grote springkussens van Funpro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensbeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de stijger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag Graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. Sinterklaas arriveert op zaterdag 14 november met de stoomboot aan de Maaskade in Graven en trekt daarna door het centrum naar de markt. De gemeente verwacht 15.000 tot 17.000 bezoekers en werkt samen met hulpdiensten aan een verkeersplan. Inwoners kunnen hinder ondervinden door voorbereidingen en versieringen. De burgemeester van Land van Kuik, Marieke Moorman, bevestigt dat er geen locaties zijn met vergelijkbare risico's als in Overasselt. De gemeente ziet geen reden om de aanpak van ondermijning of de samenwerking met politie en justitie te herzien. Het is nog te vroeg voor conclusies over mogelijke verbeteringen in de communicatie met inwoners. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
4: Dit is Bianca Daming.

0: Het West Nijl-virus, dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd. Rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de 3 bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de stijger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van een varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout, 5 minuten op onthoud. De N278 is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. rijdt met een T.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: programmering aan, maar adverteert niet actief in Nijmegen. De sluiting is echter een verlies voor de regio, omdat grote producties niet in Kuik kunnen worden uitgevoerd. De vergunning voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Dennendijk in Langeboom is goedgekeurd, waardoor de realisatie van het sportcomplex dichterbij komt. Het complex biedt ruimte voor diverse sportactiviteiten, waaronder een sporthal, tennis- en padelbanen. De bouw start na een bezwaartermijn van 6 weken. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 van Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud bij Dordrecht. A58 van Tilburg naar Breda, daar heb je ook 10 minuten vertraging bij Tilburg. Op de A76 vanuit Geleen sta je voor de Duitse grens 10 minuten vast door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio-podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM. Bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan in een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.
2: De meeslepende emotionele track van de Deense band Lucas Graham. In hun nieuwste single Before You Go draait het om het aangrijpende gevoel van afscheid nemen en nog één laatste avond mooie herinneringen ophalen. Met zijn krachtige, rauwe stem pakt zanger Lucas Forshammer je direct in.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken, van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende Provinciale Statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof is de vertraging 5 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik ook 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik. Why wait to say
2: At least I did in my way. Lie away.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Schouwburg-Kuik verwacht een toename van bezoekers uit Nijmegen door de sluiting van de stad Schouwburg tot 2030. Directeur Frans Funnekotter merkte op dat het publiek al eerder de weg naar Kuik vond. De Schouwburg past de programmering aan, maar adverteert niet actief in Nijmegen. De sluiting is echter een verlies voor de regio, omdat grote producties niet in Kuik kunnen worden uitgevoerd. De vergunning voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Dennendijk in Langeboom is goedgekeurd, waardoor de realisatie van het sportcomplex dichterbij komt. Het complex biedt ruimte voor diverse sportactiviteiten, waaronder een sporthal, tennis- en padelbanen. De bouw start na een bezwaartermijn van 6 weken. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 80 kilometer file in het zuiden van het land. Er zitten al een paar behoorlijk lange files bij, zoals op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een uur op onthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

0: Stevens Beek is een groep vrijwilligers de eerste week van september druk met het opzetten van het festivalterrein voor het tweedaagse evenement The Village. Dit vindt op 5 en 6 september voor de vijfde keer plaats. Een jubileum dus. We spreken erover met bestuurslid Jules Bierkens.
1: De Village Festival initiatief wat in 2020 is ontstaan. Naar aanleiding van 75 jaar vrijheid van de oude gemeente Sint-Antonis mochten wij als Stevens Beek zijnde een eindfeest organiseren. Helaas door corona niet doorgegaan, maar we wilden het wel graag oppakken. Dus 2 jaar later in 2022 hebben we de eerste editie georganiseerd. Toen op de zaterdag alleen, in de middag voor alle leeftijden gratis entree. En in de avond hadden we een grote feesttent met DJ's en bandjes. En omdat het zo goed was bevallen, hebben we gezegd van oké, we willen dat ieder jaar erin houden en er een jaarlijks festival van maken. Ja, de eerste editie inderdaad 500 bezoekers in de avond, uitverkocht. De jaren daarna op de zaterdag inderdaad ook ongeveer 500 bezoekers. En op de zondag zie je de laatste jaren dat het steeds meer in trek is. Vorig jaar op de zondag 650 bezoekers gehad. We zijn met een groep van 18 enthousiaste vrijwilligers, van jong tot oud. In een hele diverse club aan mensen die dit festival organiseert. En nu aankomend weekend alweer de 5e editie van de Village Festival. Een jubileumeditie. We willen nog meer uitpakken qua aankleding. Dus het terrein ziet er nog mooier en professioneler uit. We hebben een superleuk programma qua artiesten. En vooral ook op de zondag ook voor de kinderen heel veel te doen. We hebben diverse foodtrucks, speciaal bier van de bierburgemeester. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. Zaterdag hebben we 1 tent met coverbands. En we hebben een speciale nieuwe stage ter ere van ons jubileum dit jaar. En daar staan lokale DJ's te draaien. En op de zondag hebben we een divers muziekprogramma. We hebben een coverbandje, we hebben singer-songwriters, we hebben een Hollandse zanger. Daar hebben we ook heel veel voor de kinderen. Dus we hebben verschillende workshops. We hebben een DJ-workshops. We hebben wilgetenen vlechten. We hebben een dansworkshop. Ze kunnen gaan schilderen, sminken. We hebben knutseltafels. We hebben verschillende XXL-spellen. Verschillende grote springkussens van Funpro. Dus eigenlijk inderdaad voor de kinderen superveel te doen. Het festival is zeker niet alleen voor mensen uit het dorp Stevensebeek. Het is echt inderdaad voor de hele regio. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen ze op de website www.thevillageof.nl kopen. En zondag zijn geen kaartjes nodig, want dan hebben we gratis entree.

儿子。

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat hij regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, onder andere door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Een lange file tussen Leenderheide en Knooppunt Batadorp. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel is de vertraging ruim 20 minuten. Zo'n ongeluk gebeurde op de A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Kost je ook een kwartier. Op de A16 de andere kant op bij Breda is ook een ongeluk gebeurd. Daar is een rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, bij Ravenstein. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 25 minuten. En dat levert ook file op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en Paalgraven ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Hand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 31.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van graven en andere bijzondere plekken in het Land van Kuik te ontdekken.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Schouwburg Kuik verwacht een toename van bezoekers uit Nijmegen door de sluiting van de stad Schouwburg tot 2030. Directeur Frans Funnekotter merkt op dat het publiek al eerder de weg naar Kuik vond. De Schouwburg past de programmering aan, maar adverteert niet actief in Nijmegen. De sluiting is echter een verlies voor de regio, omdat grote producties niet in Kuik kunnen worden uitgevoerd. De vergunning voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Dennendijk in Langeboom is goedgekeurd, waardoor de realisatie van het sportcomplex dichterbij komt. Het complex biedt ruimte voor diverse sportactiviteiten, waaronder een sporthal, tennis- en padelbanen. De bouw start na een bezwaartermijn van 6 weken. Het festival The Village in Stevensbeek viert dit weekend haar 5-jarige jubileum met een 2-daags programma. Vrijwilligers zijn druk met de opbouw, terwijl de weersvoorspellingen zonder zijn. Bezoekers kunnen genieten van muziek, workshops voor kinderen en diverse eet- en drinkgelegenheden. Zaterdag zijn er nog tickets beschikbaar. Zondag is gratis toegang. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.
5: Dichterbij dan je denkt.

0: West-Nijl-virus, dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West-Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West-Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West-Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: 1. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van dat land. Net geen 200 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra. A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Hoge Heide doe je er 15 minuten langer over. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je in Milt terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rogstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een aanrijding op de Raamweg in Linden is vrijdagmiddag aanzienlijke schade ontstaan. Een automobilist kwam op de verkeerde weghelft terecht na een botsing met een tractor en raakte een tegemoetkomende auto die vervolgens tegen een boom botste. Beide chauffeurs hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is gedeeltelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Schouwburg-Kuik verwacht meer bezoekers uit Nijmegen door de sluiting van de stad Schouwburg tot 2030. Directeur Frans Funnekotte merkt een toename in de kaartverkoop en past de programmering aan door voorstellingen langer te laten lopen. Grote producties kunnen echter niet in Kuik plaatsvinden vanwege ruimtegebrek. De vergunning voor de

tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Vanaf deze vrijdag kun je luisteren naar een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Het Land aan tafel wordt gepresenteerd door Patrick Huisman en Erik Dankbaar. Ik sprak met Patrick en vroeg hem wat we van dit nieuwe programma kunnen verwachten.
1: Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio-podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit, maar ook bij Uniek FM, bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad het Land aan tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk, wat is er te doen allemaal? En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen.
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden, graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden, of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Vanaf deze week dus elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Omroep Land van Kuik op de radio. Het Land aan tafel met Patrick Huisman en Erik Dankbaar.

Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Combey brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

out of fashion. Manhattan was years ago.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op bezorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is zo behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht en Bos heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoopend Leende Heide en de afrit Leende 1 kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1,5 uur extra. De A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle en 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Wittem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. rijdt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Dit is tot 6 uur. Het land aan tafel.

0: Daar was onze laatste deelname aan het Eurovisie Songfestival. Althans tot nu toe. En we horen hopelijk binnen een week of er voor 2000, moet ik goed zeggen, 27...
1: Doe maar.
0: Ja, 27 een nieuwe deelname komt. Maar dit was in ieder geval Cloud met C'est la vie. Nou, daar staan we dan. Daar zitten we dan.
1: Ik wou zeggen, ik zit, jij staat.
0: Ja, verschil moet er zijn. Erik, dankbaar. Wanneer heb jij voor het laatst live radio gemaakt?
1: Nou, dat weet ik precies. Dat was in 2016. Dat was mijn laatste Gezond en Wel. En nu komt Gezond en Wel terug in dit programma als item.
0: Ja, nou, en bij mij kom ik net na een hele snelle rekensom niet verder dan 2014.
1: Ja.
0: Durf je het nog met ons aan, Raymond?
2: Nou, ik ben hier natuurlijk vooral om te kijken waar dit toe gaat leiden, hè, dit eerste uur.
0: Want
2: jongens, ik heb alle vertrouwen. Ik ben heel benieuwd wat jullie van gaan maken, deze uren.
1: Raymond Jansen, hoofdredacteur van
0: Ja, precies. Die gaan we allemaal voorstellen. We hebben nog meer gasten. Maar ik ga allereerst even kijken op welke knop ik nu in vredesnaam moet gaan drukken.
1: Nou, druk eens wat in.
0: Dat weet ik nu ook niet. Gewoon, zal ik eens op de spatiebalk...
2: Ik zou een willekeurige.
1: Nou, heel spannend dit.
0: Ja.
2: Erik, kun jij anders even hem opvertellen?
3: Schuif aan. Voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
0: Een hele goede middag allemaal. En hartelijk welkom bij het land aan tafel. We moeten er nog een beetje aan wennen. Vooral ook dat mijn computer er nog een beetje aan moet wennen. Van harte welkom bij de vrijdagmiddagtafel, want zo gaan we het maar noemen, waar het land van Kuik aanschuift.
1: Ja, wat gaan we doen in dit programma? Straks tussen 5 en 6 uur is onze uurgast Geert Verstegen. Hij is voorzitter van Milieuvereniging Land van Kuik. En met hem gaan we praten, uitgebreid praten, over de betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer en over een veehouderij aan de Hoekstraat in Riekevoort.
0: Rijkenvoort zullen we maar doen.
1: Okay.
0: Tot 5 uur hebben we... Ja, dus...
1: Ja, ik spreek ook een beetje dialect. Hè.
0: Ja, we gaan het straks nog hebben over Asselt. Maar tot 5 uur hebben we eerst heel veel andere mensen aan tafel. Straks aan het einde van dit uur spreken we in onze rubriek Weekend Wegwezen met Twan Domen over cultuur aan de Maas. En dat vindt overigens zondag plaats voor de altijd.
1: En ik noemde de rubriek Gezond en Wel al even. Vandaag komt Gemma Jocarini. Zij is van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij is bij ons de gast en met haar gaan we praten over medicatie bij depressiviteit.
0: Maar we beginnen met ons nieuwspanel. Dat gaan we iedere keer doen. We gaan alle items trouwens nog wel even duidelijk uitleggen. Vandaag schuiven aan Raymond Jansen, dat is onze hoofdredacteur. En daar zijn we heel blij mee, oud-wethouder Willy Hendricks, om het nieuws van de afgelopen week mee te bespreken. Welkom bij het Land aan tafel. Dan moet het volgende al gaan spelen. Nou, eens kijken of dat lukt.
3: Ja. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
1: Dat noemen ze een beetje startproblemen.
3: Nieuwspanel.
0: Ja, zo gaat dat dan. Zo gaat dat een beetje. Maar dat geeft niet. We wennen er allemaal aan. Van harte welkom, Willy Hendricks.
4: Ja. Dank je wel.
1: Leuk dat je er bent. We gaan je even voorstellen. Er zijn natuurlijk toch een aantal mensen die denken van Willy Hendricks. Ja, dat is wel een bekende naam. Je hebt 35 jaar in de politiek gezeten, hè?
4: Ja. Ik heb 35 jaar in de politiek gezeten, waarvan 21 jaar als wethouder.
1: Ja. En nu ben je vorig jaar eigenlijk gestopt voor de verkiezingen?
4: Nee. Ik ben gestopt eind mei.
1: Eind mei.
4: Dus nog heel kort geleden. Maar dan heb je inderdaad al dat mensen zeggen, Willy Hendricks van Haren, wie is dat ook alweer? Dus zo snel gaat het.
1: Ja, neem ons eens even mee. Je hebt 35 jaar in de politiek gezeten. Je begonnen in...
4: Oefeld, de plaats waar ik woon. Oefeld werd heringedeeld met Boksmeer. Toen in Boksmeer wethouder geweest van 1998-2002. Van 2002 tot 2010. Raadslid van 2010 tot 2022 wethouder. En van 22 tot 26 wethouder in Damskuik.
0: Ik hoop niet dat we een overhoring gaan krijgen.
4: Nee, maar dat in vogelvlucht.
1: Ja, dat in vogelvlucht. En je bent sinds mei gestopt.
4: Ja.
1: Mis je het?
4: Mis ik het? Deze contacten, deze dingen. Ik reed net naar Mil. Ik dacht, ben ik vaak naar Mil gereden? Ja. En dan moest ik ook nog omrijden. Dus wat dat betreft. Nou, mis het dubbel.
1: Ja.
4: Dubbel. Ik denk de verantwoordelijkheid. Het is goed dat ik pas op de plaats gemaakt heb. Nieuwe mensen, nieuwe kansen, nieuwe ideeën. Ja. Maar het was heel erg leuk, maar ook heel intensief.
1: Ja.
4: Toen ik gestopt was, toen dacht ik bij mezelf, achteraf, dan is het toch, heb je toch veel en hard gewerkt. Vooral ook omdat het veel avonden zijn en weekenden en noem maar op.
0: Maar jij zegt nieuwe mensen, je hebt het wel een klein beetje in de familie gelaten.
4: Nou, ja, mijn neef is inderdaad wethouder geworden, dus wat dat betreft. Maar los daarvan, mijn opvolger, dat is echt Edwin Verkraai. Ja. En die neemt mijn portefeuille, hoor mij. En ik zeg ook nog steeds ons, ja, als ik het heb over de gemeente. Dus nou, dat zit er nog wel even in.
1: Dat mag ook.
4: Ja.
2: Loslaten is moeilijk, hè?
4: Ja. Nou ja, ja, het valt me niet tegen, laat ik het zo zeggen.
0: We moeten het misschien nog even uitleggen aan de luisteraars. We gaan vanaf nu elke week in het land aan tafel tussen 4:30 en 5:30 in het nieuwspanel terugkijken op het nieuws van de afgelopen week. Dat doen we met
1: wisselende gasten.
0: Wisselende gasten. En eigenlijk ben ik dan ook een beetje te gast, want jij moet het helemaal voor je rekening gaan nemen.
1: Als jij dan even stilhoudt. Dan zou dat zeker kunnen gaan lukken. Nou, we hebben Willy uitgebreid gehoord. Raymond ook al even. Raymond, je bent hoofdredacteur hier van Omroep Land van Kuik. Ja. En jij gaat ook met regelmaat aanschuiven in ons nieuwspanel.
2: Zeker. Ik zal kijken of ik als relatieve buitenstander, want ik kom hier niet vandaan natuurlijk, hè, zal ik dan maar meteen opbiechten.
1: Ja.
2: Om af en toe iets te zeggen van de dingen die zich afspelen hier. En natuurlijk, ja, we noemen het al even overrassend natuurlijk. Dinsdagochtend, hè, uit mijn hoofd. Kijk, ik heb een paar weken vrij, want ik ben aan het verbouwen. Maar in de appgroep keek ik op enig moment van de redactie. En toen had ik 83 gemiste berichten.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, hé, misschien is er iets aan de hand.
1: Ja, het nieuws is niet voorbij gegaan, ook in het land van Kuik natuurlijk.
2: Nee, daarom. En de discussie, dat was wel aardig om te zeggen. Natuurlijk. Kijk, we zijn natuurlijk streekomroep voor de gemeente Land van Kuik. Maar het nieuws houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrenzen. Dus we hebben op een gegeven moment ging de discussie, want ik hield mij natuurlijk een beetje afzijdig. Ging de discussie over, moeten wij hier iets mee?
1: Ja, tuurlijk.
2: Waarop ik een van de collega's hoorde zeggen, nou, heel gaaf en werd wakker van twee helikopters.
1: Ja, precies. Ja.
2: En het criterium, een aantal criteria, maar een criterium is natuurlijk altijd, heeft de inwoner, de gebruiker van ons nieuws, heeft die last van dat wat er gebeurt, dan vinden wij het reden om er melding van te maken.
1: Ja.
2: Dus zodoende is er wel door de collega's een liveblog gestart die ochtend.
1: Ja, ja, zeker. Begrepen, ja. En heb jij er iets van meegekregen, Wil?
4: Ja, natuurlijk. Wie niet? Ik bedoel, ik kon er niet omheen en mijn zus woont in Graven. En die zei inderdaad, nadat het allemaal zo bekend was, nou, zij zijn schrokken. Wij dachten, wat zal er gebeurd zijn? Misschien een oefening weer. Ja. Dat gebeurt vaker in Graven. Dus wat dat betreft, ja, iedereen is geschrokken natuurlijk.
1: Ja, precies.
4: En, ik bedoel, het is zo dichtbij.
1: En het is natuurlijk ook landelijk gigantisch groot nieuws geweest. Hè? Wat heb jij erover opgepikt, Patrick?
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ietsje later wakker werd dan 4:00. En ook nog wel iets later werd dan 8:00 ochtends. Maar toen ik uiteindelijk achter mijn bureau zat thuis, ja, dat is tegenwoordig het voordeel.
1: Thuiswerken.
0: Toen kon ik meteen aan de slag voor Omroep Land van Kuik, want daar zei iemand, jij mag het live vlog overnemen.
1: Oké, okay. En dat heb je vervolgens gedaan.
0: En dat heb ik tot een uur of 3:00, 4:00 smiddags gedaan, waarbij we een klein kijkje in de keuken van de redactie, als dat mag, waarbij we, Raymond geeft het net al aan, waarbij we steeds wel een beetje gezegd hebben van, ja, hoe lang blijf je erover berichten? Hoe lang doe je dat liveblog? Want we moeten eerlijk zijn, aan de ene kant vindt het niet bij ons plaats. Maar ja, op een gegeven moment was er ook een gerucht, en we weten nog steeds niet of het waar is, dat iemand in een schare aan land was gekomen, want die zou het water overgezwommen zijn.
2: Uh-huh. Sinterklaas gingen we straks nog pas over.
4: Ja, in het tweede blok.
2: Ja, oh ja.
1: Nee, ik zag ook item, Patrick, wat jij gemaakt hebt op onze website, dat onze eigen burgemeester in het land van Kuik eigenlijk zegt van, nou, ik ken eigenlijk geen locaties met vergelijkbare risico's als in Overasselt.
4: Ja.
1: Willy, jij zegt meteen ja.
4: Ja,
1: is dat echt zo? Of is dat een beetje...
4: Wat wij weten, wat wij kennen, is dat niet zo, nee.
1: Nee.
4: Kijk, in Overasselt, dat is al heel lang bekend, dat pand, iedereen heeft het erover, de man had al vast moeten zitten, noem maar op.
1: Ja.
4: Dat hebben wij niet.
1: Nee.
4: En ondermijning is natuurlijk een hot item. Ja. En zeker in die plattelandsgemeente, want ja, we hebben heel veel leegstaande boerderijen en noem maar op, of in ieder geval boerenschuren.
0: En dus, de grootste gemeente van Brabant.
4: En de grootste gemeente qua oppervlakte. Dus wat dat, maar wij kennen dus niet dergelijke, wat we weten. Laat ik het zo zeggen. Want
1: je durft je hand er niet voor in het vuur te steken.
4: Ik ga mijn hand niet voor in het vuur.
2: Maar Willy, is het niet ook zo dat die taskforce die vanuit de provincie Brabant is gestart, die heeft ook een beetje die criminaliteit, heb ik wel eens begrepen, richting zeg maar Utrecht en Gelderland doen doorschuiven. Is dat ook een reden dat misschien nu hier wat beter onder controle lijkt?
4: Nou nee, dat gevoel heb ik niet. En nee? Ik moet zeggen, onder controle, er wordt regelmatig over gesproken. En in de driehoek en noem maar op. Dus, en de burgers wordt gevraagd, als je iets ziet, als je iets vermoedt, alsjeblieft bel.
2: Ja. Ja, dat deden de inwoners van Overasselt overigens volop.
1: Ja. Massaal,
2: ja. Daar is iets te weinig naar geluisterd.
4: Dat bedoel ik.
1: Ja, die waren het al heel erg lang beu eigenlijk.
4: Ja.
1: Hè? Bedoel, hoeveel waarschuwingen kan je krijgen? En dan ga je vervolgens de burgemeester die zegt van, nou, we waren wel enigszins op de hoogte, maar we wisten niet dat het zo erg was.
4: Ja, ja, goed, dat zijn de woorden van de burgemeester. Ik hoorde toevallig gisteren iemand die daar naartoe moest. Die moest daar ergens in de buurt zijn. En die zei van, ja, ik ken die mensen die hier vlakbij wonen. Die hebben 3 maanden geleden hun huis verkocht. Zijn naar Nijmegen verhuisd. Hebben wel tegen de mensen, tegen de kopers gezegd van, luister, hiernaast is een huis, wat? Dus ja, de kopers wisten het wel. Maar ja, ik denk dat niemand ernst echt inzag.
1: Nee, maar dat huis dat lag toch eigenlijk ook helemaal achteraf, begreep ik?
4: Nou, helemaal, maar in ieder geval wel
0: tegenover de tegenover de voetbalvelden.
4: Ja, het was, nee, het was niet...
1: Als tussen Overasselt en Nederasselt eigenlijk in, hè? Maar
4: ja, die weg, als je die
1: Fort
4: weg
1: Knox
4: kent,
1: omheen, Fort Knox zorgde er wel voor dat je er niet even langs kon rijden?
4: Nee, dat klopt. Maar ik denk toch, als je zegt ver uit elkaar, dan denk ik dat dat wel meevalt.
1: Oké. Okay.
0: Nog één ding wat ik graag in zou willen brengen, als het mag, meneer.
1: Nou, gaat de gang.
0: Ik heb het geprobeerd via het oude Twitter, het nieuwe X. Maar dat we toch de mensen van de NOS en RTL en weet ik veel wat niet geleerd kunnen krijgen dat het Overasselt is. Hè? Ja. Iedereen, op een enkele uitzondering na, Iva Jinek doet het niet. Nee. Maar iedereen Overasselt. Ik word er echt helemaal gillend gek van.
2: Ik zag iemand reageren op die tweet van jou. En die zei eronder, het is wachten tot er iets in...
0: Puiflijk.
2: Puiflijk gaat gebeuren.
0: Ja, dat schrijf je namelijk als Puiflijk.
2: Puiflijk.
1: Ja, maar hoe vaak hebben ze ook niet gezegd weigen?
0: Ja, ja,
1: het zijn allemaal.
0: Of Huizen. Ja, Huizen.
2: Dan weer een pleidooi voor de lokale journalistiek. Niet
1: ja, dat dacht ik.
0: Ja, ja, het is, goed.
4: Ah, maar dan hoorden we net al het voorbeeld. De een zei Riekevoort en de ander zei laten we maar Rijkevoort zeggen.
0: Ja, maar goed. Dat...
1: Wat is het, Wil?
4: Rijkevoort.
1: Toch.
4: Okay. En ook plat, Riekevoort.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, ze hebben allebei gelijk.
4: Allebei gelijk.
0: Wat heerlijk. Wat heerlijk.
4: Ik wil geen ruzie tussen jullie. Nee, net weer gevonden, dus geen ruzie.
0: Dat oude verbindende van de wethouder zit er nog in. Hè? Dat is wel fijn.
1: Zeg, we gaan zo verder met ons nieuwspanel deel 2. We gaan eerst even naar de muziek. De muziek van Don Johnson.

0: Dat was toch alweer Miami Vice, toch? Of niet? En daar zat hij in, toch?
1: Don Johnson.
0: Ja, Heartbeat. Was een grote hit trouwens in de jaren 80.
1: Nou, we hopen dat dit programma ook een grote hit gaat worden. We zitten in het nieuwspanel. We praten met Raymond Jansen, met jou, Patrick Huisman en met Willy Hendricks, oud-wethouder. Over dingen die er gebeurd zijn deze week in het Land van Kuik. En deze week kwam ook in het nieuws, dat wisten we al, dat Sinterklaas naar Graven komt dit jaar. Zeg maar de Sinterklaas die altijd landelijk ook op televisie aankomt. Dit jaar in Graven. En daar is dit jaar deze week bekendgemaakt dat dat toch nogal wat voeten in aarde heeft. Heb jij er iets van meegekregen, Willy?
2: Nou, in zoverre, kijk, wij werden één gemeente in 2022. Had ik het genoegen dat ik Sinterklaas mocht verwelkomen in Graven.
1: Doe maar.
2: Ik vond dat geweldig. Dat is zo'n happening in Graven.
1: Maar dat was niet de Sinterklaas van de televisie, toch?
2: Nou, dat was niet van de televisie, maar ze doen het daar fantastisch mooi en goed.
1: Ja.
2: En toen kregen wij het verzoek, dat was nog ook toen ik nog wethouder was. Ik heb altijd gezegd, nou, hier zou iedereen van smullen. Mm. Toen kregen we het verzoek van de NOS of wij het wilden organiseren. Dat wilden we wel dat jaar, maar dat jaar ging het voorbij aan ons. We gingen naar een andere gemeente. En dit jaar is het wel het geval.
1: Ja.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als ik zie het aantal mensen wat verwacht wordt. Kijk, in de jaren dat ze het zelf organiseren zijn er vaak 3.000-4.000 mensen. Staat de kade helemaal vol.
1: En nu 15
2: auto's.
1: Zo, hè?
2: En nu 15.
1: Ja.
2: Er werd nog gekeken naar de parkeermogelijkheden. Ja, er zal nog wat nodig moeten gebeuren.
1: Ja. Zijn er plannen, Raymond, voor de omroep? Wat gaan we doen?
3: Ja, wij gaan helemaal niets doen, want de NTR die heeft het ook maar verboden.
1: Helemaal
3: dat we de kant op
1: niets,
3: kijken.
1: Nee, dat helemaal toch... niets doen.
3: Nee, we gaan. NTR is echt degene die de partij die het dit jaar alles gaat uitzenden.
1: Ja.
3: We gaan wel samen met Omroep Brabant een pop-up redactie daar in de buurt zitten. En eens kijken wat daar allemaal te halen valt qua Sinterklaas. Ik ben niet echt een autoriteit op het Sinterklaasvak, moet ik er dan maar bij zeggen.
1: Nee?
3: Mocht er iets in mijn ondertoon doorklinken. Dat,
1: ja.
3: Maar het komt erop neer dat de NTR inderdaad dit jaar in de lead is. En dat betekent dat geen van de lokale partijen ook maar iets daarin mag doen.
1: Gaat jouw bloed daar harder van stromen, Patrick?
0: Nou, even mijn... Ik weet niet of dat slim is voor mijn toekomst, maar even mijn hoofdredacteur corrigeren.
3: Ach, wel ja.
1: Oh, jee.
0: Want ik moet even goed mij uitdrukken, gezien dat er natuurlijk ook...
1: Ja, je moet wel oppassen natuurlijk.
0: Heel veel vrienden van Sinterklaas luisteren, laat ik het zo zeggen. Maar er worden wel hulppieten vanuit Graven en de rest van het Land van Kuik ingezet. En dat is ook een expliciete afspraken met de NTR.
3: Ik bedoelde vooral ook wat betreft het uitzenden en de radio.
0: Ja,
2: daar zijn ze heel strikt in. Dat geldt ook voor ons. Kijk, wij mogen het organiseren, maar wel op hun voorwaarden, hun begeleiden. We hebben daar een werkgroepje voor aangesteld.
1: Doe maar.
0: Ja, sterker nog, de gemeente Land van Kuik mag ook 5 ton bijdragen.
2: Ja,
0: maar dat gaat dan niet voor de helderheid voordat we dat weer krijgen naar de NTR. Maar dat gaat dan naar een soort evenementenbureau-achtig iets. Dat
3: bij de parkeerplaatsen, hoop ik. Waar de oud-wethouder het over had.
0: Ja. Dat denk ik ook
3: en
0: wel,
3: volgens mij liggen er ook hier en daar nog wat steentjes scheef.
2: Nou, die steentjes is volgens mij opgelost.
0: Nee,
2: ik weet niet of Sinterklaas struikelt met zijn paard.
0: Dit is letterlijk de vraag die ik aan de burgemeester gisteren in het persgesprek heb gezegd. Van, gaan dan die paarden struikelen? Toen kreeg ik antwoorden van, nou, die man zit al 500 jaar op dat paard. Nou, hier krijg je dat soort antwoorden.
3: Maar je werd niet serieus genomen.
0: De collega's begonnen de burgemeester ook nog te helpen. Ik zeg, zo heb ik niks aan collega's in de media natuurlijk. Hè. Dus van enige kritische vraagstelling was er niet meer. Maar goed, even nog melden. Er is een soort huisstijl met Land van Sint. Hè, want we zijn normaal Land van Kuik. Dus dat vind ik op zich wel heel leuk bedacht.
1: Zeker.
0: En er gaat van alles gebeuren. Ik heb nog kritische vragen geprobeerd te stellen die mij ingefluisterd werden vanuit de redactie. Want er zouden niet zoveel horecaondernemers aangehaakt zijn. Maar daar kreeg ik niet een heel duidelijk antwoord op. Dus dat moeten we nog eens even een beetje gaan onderzoeken.
3: Misschien, want je lijkt het af te ronden. Ik wil nog maar één ding over zeggen. Want in Nijmegen bijvoorbeeld, als de Vierdaagse kwam, elke bouwput die er was, die moest dicht als de derde week van juni. Juli moet ik zeggen, aankwam.
1: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat er, ik kijk nog even naar de oud-wethouder, want die hoort vast nog wel eens iets, dat er toch wel een beetje druk gezet wordt.
1: Nou, het centrum, dat is al een heel plan, hè?
2: Nou, ik kan zelfs vertellen, ik heb ooit de koningin ontvangen in Oefeld, de oud-koningin Beatrix.
1: Die heb jij niet ontmoet.
2: Ja, Beatrix. In Oefeld kwam ze. Toen was ik voorzitter van de voetbalclub.
1: Ja.
2: En toen heb ik ook dat een beetje uitgebuit bij de gemeente. Toen heb ik gevraagd aan de koningin of ze een eind verder wilde landen. Dan kon ze de Oefeld trekken. Alles werd opgeknapt. Dus het volk vroeg aan mij, kun je niet zorgen dat de koningin elk jaar komt? Dan hebben we altijd ons straatje schoon. Dit zal ongetwijfeld in Graven nog gebeuren. Ja, ja. En er zal ongetwijfeld gekeken worden naar stenen. een tegeltje verkeerd liggen, maar daar is wel al naar gekeken. En ik wil nog één opmerking maken over die 500.000 euro. Dat lijkt veel. Maar als je ziet hoeveel namensbekendheid je daarmee krijgt, ja, en hoe goed je daarmee doet, dan is het eigenlijk niks.
1: Heeft Graven dat dan nog nodig?
2: Ja, nou, ik denk Land van Kuik. Het is niet alleen Graven, het is Land van Kuik.
1: Oké. Straks gaan we het nog even hebben over de hitte in de klaslokalen. Dat is ook een oud stukje waar jij veel van weet, Willy. Ja. Maar eerst nog even, we hadden gisteren een minister op bezoek. Ja. Dat wist jij ook.
2: Nou, toevallig wist ik het dat omdat ik de burgemeester op bezoek heb gehad afgelopen week. En toen vertelden ze me dat ze daarheen ging, dat ze er ook gehoord had dat hij kwam. En ja, dan hoort het dat een burgemeester de minister ontvangt. En ook met heel veel trots, want het is ons AZC.
1: Ja,
2: en
1: we zijn over een bezoek aan het AZC, hè?
2: Ja, voor een bezoek aan het AZC. En waarvan wij altijd zeggen, het AZC van de toekomst. Als je het hebt over grotere AZC's en die al bestaan. Ja, het is een prachtige, als je daar komt. Ik heb mijn man de laatste keer meegenomen, omdat ik altijd zo pochten en weet ik wat, naar de open dag. En zei, nou snap ik wat jij bedoelt.
1: Oké, maar het was wel heel geheimzinnig allemaal, toch?
2: Nou, niet geheimzinnig, maar ja, ze gaan er natuurlijk niet heel veel rugbaarheid aan geven.
1: Omdat altijd er ook zoveel omheen gebeurt vaak?
2: Nou, dat denk ik niet alleen. Maar zo'n werkbezoeken, ja, dat is een half uur. Was het, geloof ik, heel kort.
1: Ja.
2: En dat gaat tussendoor. En,
1: ja, maar wij wisten dat het ook niet, hè, van dat,
3: nee. Nee.
0: En dat enthousiasme wat jij nu hebt. Ik weet in ieder geval één fractie in de gemeenteraad die er minder enthousiast over zal
2: zijn.
0: Ja,
2: maar dat heb je altijd.
0: Forum voor Democratie.
2: Ja, dat klopt. Maar dat mag. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik vind, heb ik altijd verteld, als jij vluchtelingen hebt en die vluchten voor oorlog en geweld en ze zijn in Nederland, dan moeten wij daar goed voor zijn.
1: Okay.
2: En dan hebben wij die op te vangen op een menselijke wijze.
1: Ja. Het laatste onderwerp, Wil, gaat over de hitte in klaslokalen.
2: Ja.
1: Nou vertelde jij in ons voorgesprek even al dat jij toen je nog wethouder was ervoor gezorgd hebt dat het allemaal voor elkaar was in Boksmeer.
2: Ja.
1: En in de rest van Nederland is het allemaal nog niet zo voor elkaar, hè?
2: Nou, in de rest van Nederland, dat weet ik niet zo goed. Ja. Mm. We weten allemaal dat we met heel veel oude schoolgebouwen kampen.
1: Ja.
2: Dat is overal zo. En ja, daar is die hitte niet geregeld.
1: Nee.
2: En ik vind wel dat je in deze tijd, en gezien de klimaatveranderingen en de hitte die er is, je kunt kinderen niet met 25 of 30 in een klaslokaal zetten,
1: nou,
2: waar het bijna 40 graden is.
1: En waarom is dat dan zo ingewikkeld? Waarom gaan ze niet overal airconditioning systemen
2: aanleggen?
1: Nou,
2: omdat dat heel veel kost.
1: En de scholen hebben geen geld?
2: Nou ja, de scholen zeggen altijd, we hebben daar te weinig geld voor.
1: Ja.
2: Want die zeggen, het geld wat wij krijgen, dat moet naar onderwijs en dat moet niet echt naar de bouw, terwijl ze ook geld krijgen voor de bouw.
1: Ja.
2: Maar wij als gemeente kunnen wel wat extra doen. We hebben dat in Boksmeer in der tijd wel gedaan. Toen hebben we wat extra gelden besteed voor, om die scholen inderdaad toekomstbestendig te maken.
1: Ja.
2: Dat ging in die andere gemeentes, oude gemeentes niet. Die hadden niet het geld. Wij hadden altijd gereserveerd.
1: Mm.
2: En ja, wij vonden het wel zo, voordat we werden heringedeeld. Iedereen had zo zijn eigen dingen, stokpaardjes. En dit was er een van ons.
1: Ja.
2: Dus wij hebben gezorgd in ieder geval dat de scholen allemaal
1: dat geld hadden en die middelen hadden.
2: Jij
1: hebt er nog een artikel over geschreven deze week voor de website, hè?
2: Ja,
0: ja, omdat er wordt toch gezegd dat niet overal die hitte
2: Nee, in
0: Zandvoort
2: Kuik, hè, is ook zo.
0: Ja.
2: Kan ik beamen.
0: Maar hoe moet het dan opgelost worden?
2: Ja, met geld.
1: Maar alleen
2: een
1: met geld.
2: Zak extra geld.
0: Ja.
2: Dat is gewoon zo.
0: En dat moet dan van de gemeente komen?
2: Nou, moet. Het kan ook.
0: Of, zijn die besturen een beetje rijk?
2: Ja, die besturen zijn ook rijk. En die zeggen, ja, maar wij willen besteden aan onderwijskundige zaken.
0: Oh,
2: dat is het punt.
0: Dat is het punt.
2: Dus dat gesprek zal ongetwijfeld gaan plaatsvinden. We hebben een hele goede wethouder onderwijs. Dus die gaat dat ongetwijfeld, naamgenoot. Vroeger zei ik
1: geen
2: altijd
1: familie. Oh, je bent wel familie.
2: Nee, geen familie. Vroeger zei ik altijd mijn petekind.
1: Ja.
2: Maar dat was helemaal niet. Maar hij heeft dezelfde naam. Hij gaat dat ongetwijfeld voor de toekomst regelen.
1: Ja.
2: Goed.
1: Wij gaan ons nieuwspanel de eerste keer gaan we afsluiten. Wil Hendricks, ja, het zit er alweer op. Een half uur is zo voorbij. Hè?
2: Ja.
1: En ik zou aan jou willen vragen, Wil. Jij komt terug, is dat over een week of vier?
2: Ik heb begrepen 26 september.
0: Ik heb het
2: al. Hij heeft mij allemaal netjes doorgegeven. Ik heb het allemaal op de kalender staan, dus kan niet missen.
3: Maar ik weet ook van niks, dus.
2: Nee.
1: Ja.
2: Maar misschien mag je niet terug op mij.
3: Ja.
2: Voor mij wist hij het. Hij zei, jij mag terugkomen.
3: Ja,
2: zei hij al op
3: voorhand.
2: Ja, maar het kan zijn dat hij volgende week belt. Dan zeg ik, stream allemaal door.
1: Nou, we gaan jou even nog evalueren.
0: Goed. Dank voor het nieuwspanel allemaal.
1: Zo dadelijk, hè. Gezond en wel.
0: Ja, en weekend wegwezen. Maar eerst Janet Jackson tot aan het nieuws. When I Think of You.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een aanrijding op de Raamweg in Linde is vrijdagmiddag aanzienlijke schade ontstaan. Een automobilist kwam op de verkeerde weghelft terecht na een botsing met een tractor en raakte een tegemoetkomende auto die vervolgens tegen een boom botste. Beide chauffeurs hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is gedeeltelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Schouwburg Kuik verwacht meer bezoekers uit Nijmegen door de sluiting van de stad Schouwburg tot 2030. Directeur Frans Funnekotte merkt een toename in de kaartverkoop en past de programmering aan door voorstellingen langer te laten lopen. Grote producties kunnen echter niet in Kuik plaatsvinden vanwege ruimtegebrek. De vergunning voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Dennendijk in Langeboom is goedgekeurd, waardoor de realisatie van het sportcomplex dichterbij komt. Het complex biedt ruimte voor diverse sportactiviteiten, waaronder een sporthal, tennis- en padelbanen. De bouw start na een bezwaartermijn van 6 weken. Tot november blijft het oude gebouw in gebruik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nog 200 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Boxtel-Noord en Baardenburg 3 kwartier vertraging. In de file is bij Sint-Nicolaas-Gestel ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, doe je er ook 3 kwartier langer over. De A2, maar dan richting Maastricht, voor Leende 1 kwartier vertraging door een auto met pech. En de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Abs, ja, een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. In het zuiden van Limburg is de N278 in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Gulpen en Witte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Taking Back My Love. Ik wist niet dat hij iets afgepakt had van me, maar bij deze. Enrique Iglesias featuring... Ja, is het dan Chiara? Of Chiara? Nou, we maken er zoiets. We maken er zoiets van.
1: Het land aan tafel. Gezond en wel.
2: Vast item in het programma is de rubriek Gezond en Wel. Dat betekent dat we de ene keer over gezondheid gaan praten, de andere keer over lifestyle. En in deze eerste uitzending hebben we echt veel over gezondheid te vertellen. En daarvoor hebben we uitgenodigd van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Gemma Joccherini. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
2: Gemma, wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. En we hadden het aan het begin van deze uitzending over, goh, hoe lang is het geleden, vroeg Prettig aan mij, dat je radio hebt gemaakt. Ja. Nou, dat was het laatste Gezond en Wel.
3: Ja?
2: Voor 10 jaar
3: geleden.
2: Dus na 10 jaar zijn we weer samen.
3: Ja,
2: Gemma, om dit onderwerp aan te snijden.
3: Ja, ja. Heel mooi.
2: Fijn dat je weer bij ons terug bent.
3: Ja.
2: En je gaat elke 4 weken ongeveer langskomen om een onderwerp wat met medicatie en medicijnen te maken heeft toe te lichten.
3: Zeker.
2: Vandaag gaan we het hebben over, over depressies en depressieve klachten. Die komen vaak voor en worden vaak ook bestreden met medicijnen. Maar jullie als Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zijn niet altijd blij, hè, als er snel medicijnen worden voorgeschoven.
3: Dat is niet alleen het geval bij antidepressiva, maar dat is sowieso bij alle medicatie natuurlijk. Het moet wel verantwoord zijn. Het moet passen bij de indicatie en de juiste cliënt en de juiste aandoening. En dus dat geldt ook voor antidepressiva.
2: Ja, de depressieve klachten die blijven natuurlijk al heel erg lang zijn. Die blijven ook vaak bestaan. Maar sinds corona, vertelde jij me, komen ze ook heel vaak voor bij jongeren al.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja.
2: Heeft dat nou te maken met het feit dat we toen in een sociaal isolement zaten?
3: Absoluut. Zij hadden met name last van dat isolement. Stel je voor, je bent puber. Hè? Je moet alleen op je kamertje studeren. Je krijgt digitaal les. Boeien.
2: Ja.
3: Ja, weet je, het was een hele moeilijke tijd voor ze. En nog steeds ervaren zij heel veel druk, stress als gevolg van.
2: Hè? Ja, het is nu 5 jaar geleden.
3: Ja, maar nog steeds is het aan de orde. Ze hebben natuurlijk iets gemist in de sociale contacten. Hè? Als ik hoor dat ze problemen hebben met bellen. Dan vind ik dat heel veelzeggend. Maar ze hebben gewoon isolement. Ze hebben ervaren werkstress, prestatiedruk.
2: Ja.
3: En de social media spelen daar een rol in.
2: Ja. Nou heb ik gelezen dat er in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen zijn die antidepressiva slikken.
3: Ja.
2: Is dat niet heel erg veel?
3: Nou, het getal zegt eigenlijk niet zoveel. Want ze worden niet alleen voor de depressieve klachten voorgeschreven, maar ook voor zenuwpijnen, angst, paniekstoornissen en dergelijke.
2: Ja.
3: En als je dat dus in een breder kader ziet, dan is dat toch wel, ligt dat genuanceerd.
2: Ja.
3: Het gaat erom dat het juiste middel bij de juiste patiënt en de juiste dosering en dergelijke, voor de juiste klacht. En het is wel duidelijk dat voor matige depressie moet je eigenlijk die pillen niet willen starten, want dan doen ze niks.
2: Oké. Zijn er nou, je zegt matige depressieve klachten, zijn er dus veel verschillen in depressieve klachten?
3: Ja, er zijn echt absoluut verschillen. Matige klachten, somberheid, niet meer plezier in dingen waar je anders wel plezier aan ontleent.
2: Ja.
3: Die spelen dan een rol. Wat moeizamer je dagelijkse functioneren ingaan, maar je kunt het nog wel doen.
2: Ja.
3: Maar ernstiger, matiger en ernstiger, nou, dan kom je bed eigenlijk niet meer uit. Dat is dan. Dan kun je eigenlijk niet meer functioneren. Dan is douchen en aankleden al te veel.
2: Ja.
3: Zo'n scala aan
2: klachten is er.
3: Ja.
2: Worden er nou snel medicijnen voorgeschreven door huisartsen?
3: Nee, want iedereen weet inmiddels dat je bij matige klachten, weten huisartsen, dat er eigenlijk dat je eerst moet gaan praten.
2: Ja.
3: Gewoon maar eens, kom maar eens praten. Ga maar eens uitleggen, wat zit je dwars? Waar kunnen we je mee helpen? Dagstructuur en dergelijke.
2: Ja.
3: Leefstijl.
2: Ja, praten is wel een sleutelwoord, hè?
3: Ja, praten is en blijft een sleutelwoord.
2: Ja, beter dan medicatie.
3: Absoluut.
2: Is praten. Ja,
3: ja. Ja, maar bij matige klachten. Kijk, bij ernstige klachten, dan denk ik dat je niet ontkomt aan de antidepressiva voorschrijving.
2: Ja, en daar zijn ook weer heel veel verschillen in, hè?
3: En die pillen bedoel je?
2: Ja, pillen.
3: Ja. Nou ja, kijk, er zijn ook weer 3 soorten medicatie. De SSRI's, die maken sertraline aan en die maken een gelukstofje in je hersenen aan.
2: Wat je mist?
3: Wat je dan op dat moment net nodig hebt. Ja. En dat scheelt. En dan heb je nog een NSRI en een amitriptyline, een klassieker middel. Dus huisartsen kijken wel van wat past bij jouw klachten.
2: Ja, ja.
3: Dus daar moet je echt bij de huisarts voor zijn of een psychiater.
2: Nou noemde ik net het getal al 1 miljoen.
3: Ja.
2: Is het nog wel beheersbaar?
3: Ja.
2: Toch wel.
3: Nou ja, beheersbaar. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen niet blijven dobberen. En niet gewoon in hun bed kruipen en de deur niet meer open doen. Maar dat ze gewoon toch die stap nemen om met de huisarts te gaan praten. En met die dingen op een rij te zetten. Ja. En kijken wat heb ik nodig.
2: Maar met de huisarts praten, maar ook met vrienden, familie, kennissen?
3: Ja,
2: ook
3: absoluut. Dat is vaak al de eerste stap natuurlijk.
2: Hè?
3: Dat je gewoon om hulp zoekt. En wat mankeert me toch. En dat je al pratende constateert van hé, het gaat echt niet goed. Of nou ja, en wat is de beste weg om te doen?
2: Ja, precies.
3: Wandelen.
2: Ja. Goed, in die zin, laat het beheersbaar houden door ook vooral dat gesprek aan te blijven gaan.
3: Ja.
2: Dat is
3: ook
2: meteen de samenvatting van misschien wel dit gesprek.
3: Ja, de mens achter de pillen en achter de aandoening, dat die wil gewoon aandacht.
2: Mooi gezegd. We sluiten het af, maar voor deze keer. Over een paar weken ben je bij ons terug. 9 oktober zeggen wij uit ons hoofd bij de wereld. Dus over 4 weken.
3: Ja,
2: waar gaan we het dan over hebben?
3: Ja, zelfzorg en medicatie. Zelfzorgmiddelen. Middelen die je bij de kruidvat en ethos en dergelijke haalt.
2: Okay.
3: Naast je vaste medicatie. Daar zijn we toch wel wat risico's aan verbonden.
2: Heel graag tot over 4 weken.
3: Hartstikke leuk.

0: Ja, zo kan je hem heel lang maken. La, la, la, la, la, la, la. André Hazes en ik meen het. Nou, dat, wij menen het. Wij menen het zeker ook. Absoluut. Alleen ik zit even te denken. Ja, wat gaan we nu doen?
1: Het land aan tafel. Weekend wegwezen.
2: Je hebt eigenlijk nog een beetje startproblemen, Patrick Huisman.
0: Het zijn opstartproblemen hier.
2: Oh, dat is het enige. Het weekend staat voor de deur, dus het is tijd voor weekend wegwezen. Een paar minuten lang kijken we wat er zaterdag en zondag in het land van Kuik allemaal te doen is. Van muziek en festivals tot kunst en een goed glas bier. We zetten een aantal uittips voor 5 en 6 september op een rijtje en sluiten af met onze gast Twan Domen over de 20e editie van Cultuur aan de Maas.
0: Nou, wie het weekend graag met kunst begint, die kan naar Sambeek. Daar is Kunst van het Geloven te bezoeken. Een tweejaarlijkse kunstmanifestatie waarbij hedendaagse kunst te zien is in kerken en kapellen. De manifestatie beleeft dit jaar haar 10e editie, Lustrum dus, en zowel zaterdag als zondag vanaf 11 uur te bezoeken.
2: In Stevensbeek wordt dit weekend het 5-jaar jubileum van The Village Festival gevierd. Zaterdagavond is er vanaf 6 uur een festivalavond voor 18-plussers met bands en dj's. En zondag is er van 12 tot 8 een gratis familiedag met live muziek en allerlei activiteiten voor kinderen.
0: Ik dacht even dat je The Village People wil gaan zeggen, maar dat ligt natuurlijk aan mij natuurlijk.
2: Dat ligt echt aan jou.
0: Liefhebbers van Nederlandse popmuziek uit de jaren 80, nou, daar houden we van. Zaterdagavond kunnen die naar het openlucht. Theater in Overloon? Nee, we hebben net de melding gekregen dat het ergens anders is. Dat is net
2: vanwege
0: bericht
2: het weer?
0: Van binnenkomen vanwege het weer. En ik heb nou zo snel niet bij de hand waar het wel gehouden wordt. Dat gaan we in de tweede uur eventjes rechtzetten.
2: Okay.
0: De Goeie Boel, die brengt wel het repertoire van het Goeie Doel. Dat gaat allemaal door. Met natuurlijk nummers als Vriendschap, Nooduitgang en België.
2: En zondag verandert de Brink en de Kloostertuin in Sint-Antunes weer in een kunstdorp. Ongeveer 50 kunstenaars presenteren er een werk tijdens een grote openluchtexpositie. Het thema van de centrale expositie is dit jaar circus. Het kunstdorp duurt van 11 tot 5 en de toegang is gratis.
0: Ja, wie liever iets proeft, die kan zondag naar de Losval in Graven. Daar wordt voor de 10e keer het speciaal bierfestival gehouden. 12 brouwerijen uit verschillende delen van Nederland presenteren hun bieren. En er is ook live muziek en food trucks. En de jaarlijkse kermis van Graven die staat bovendien op loopafstand. Nou, en dat is ook de plek trouwens waar Sinterklaas aankomt.
2: Oh, dan weten we dat ook weer. En dan nu onze laatste tip, want zondag staat ook het centrum van Kuik uitgebreid in het teken van kunst en cultuur. Cultuur aan de Maas wordt voor de 20e keer gehouden. Van de Protestantse kerk en het Tuigleerstraatje tot het Louis Jansenplein en de Maaskade zijn er muziek, theater, dans, kunst, boeken en activiteiten. En bij ons aan tafel nu, via de telefoon weliswaar, zit Twan Domen van de Stichting Cultureel Hart van Kuik.
0: Hartelijk welkom, Twan.
3: Ja, goedemiddag.
0: De 20e editie. Wanneer is Cultuur aan de Maas ooit begonnen qua hoe dat zo ontstaan is eigenlijk?
3: Dat is spontaan ontstaan, zeg maar. Cultuur aan de Maas. Ik was er toen niet bij. En de afgelopen editie is ook niet doorgegaan vanwege wat probleempjes die er waren. Althans, te weinig mensen. En coronatijd is natuurlijk een keer niet doorgegaan. Het is eigenlijk ontstaan om de cultuur op de kaart te zetten in Kuik en ook land van Kuik.
0: Nou, en dat lukt volgens mij als het al de 20e keer is. Maar je zegt het net zelf al, dus ik begon er niet over. De editie van vorig jaar ging niet door. Dit jaar was het ook een beetje onzeker. Is het nu allemaal weer een rustiger vaarwater gekomen wat dat betreft?
3: Nou, we hebben in ieder geval besloten om het dit jaar door te laten gaan. Er zijn wat nieuwe vrijwilligers, wat nieuwe mensen gekomen, dus krachttrekkers. En we vonden dat ook de reacties die we kregen, dat het jammer was dat het vorig jaar niet doorging. Dat we dit jaar hebben het weer opgepakt en er staat weer een Puik programma.
0: Ja, kun je iets over het programma vertellen kort?
3: Ja, dat is vooral wat theater, muziek, koren, singer-songwriters. Uit de hele omgeving, ook uit Gennep, maar ook uit Boksmeer, ook uit Graven, Nijmegen zelfs, Gennep. Een heel afwisselend programma eigenlijk. En dat is eigenlijk een soort uitmarkt voor de nieuwe activiteiten die er komen, het nieuwe seizoen wat gaat beginnen deze keer.
0: Ja, en ik begrijp ook wat extra aandacht voor de Romeinse geschiedenis.
3: Nou, de Romeinse geschiedenis zal zeker in het museum Keukelum te zien zijn. We hebben daar geen focus op. We hebben ook geen echt thema. Maar het is eigenlijk weer een beetje een terugkeer naar wat geweest was. En dat is eigenlijk lokale koren, zangkoren, clubjes, toneelverenigingen, die weer een podium bieden waarmee ze zich kunnen presenteren. En vooral heel veel koren en ook kleinere gezelschappen die zingen, maar ook theater brengen.
0: Oké, zondag vanaf hoe laat?
3: Zondag begint de markt, de kunstmarkt en de boekenmarkt, die begint om 11 uur. En de optredens op 9 locaties in het centrum van Kuik. Dus ook op de twee kerken en buiten je podia. Dat begint om 1 uur tot 5 uur.
0: Oké, Twan Doma, hartelijk bedankt en heel veel succes natuurlijk aanstaande zondag.
3: Ja, nou, dankjewel.
0: Graag gedaan. Nou, Erik, dat was het eerste uur van het allereerste programma.
2: Dat vliegt toch gewoon voorbij, of niet?
0: Dat gaat in een recordtempo, ja.
2: We hebben nog een uur te gaan. En straks, na het nieuws en de verkeersinformatie in het weer, gaan we uitgebreid vertellen wat er in dat tweede uur zit. Maar we hebben in ieder geval alvast de uurgast.
0: En dat is Geert Verstegen.
2: En die is al binnen.
0: Daar ben ik trouwens wel blij om. Goed, we gaan afsluiten. We hebben nog heel even kort wat tijd. En die vullen we met hele mooie muziek. Afkomstig van Earth, Wind & Fire.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van het overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zou al geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. En Yalissos op het Griekse eiland Rhodos is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging van ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam onthoudt een kwartier. A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan. En de N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Hulpen en Witten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhage.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhage, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhage 4 in Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel.

0: Michael McDonald uit de jaren 80. Ja, toch, weer, toch het decennium waar ik het meeste van hou. Als het, nou, misschien de jaren 90 met sommige nummers. In Sweet Freedom was dit. En we zoeken nog even naar uit welke film het ook alweer was.
1: Schuif aan voor de verhalen achter het nieuws. Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
2: Welkom terug in het tweede uur van onze eerste aflevering van het Land aan tafel. De vrijdagmiddagtafel waar het Land van Kuik bij aanschuift.
0: Het is 5 uur geweest en dat betekent dat we plaatsmaken aan tafel voor onze wekelijkse uurgast. Met wie we terugblikken, actuele zaken bespreken en zeker ook vooruitblikken.
2: En vandaag is dat Geert Verstegen. Hij is voorzitter van Milieuvereniging Land van Kuik. En een uur lang gaan we praten met hem over zijn passie voor het milieu, over de betoncentrale aan de Veerstraat in Boksmeer en over een veehouderij aan de Hoekstraat in Riekevoort. En ook de toekomst van de Milieuvereniging.
1: Dit is tot 6 uur. Het Land aan tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman. Onze gast aan tafel.
0: Kijk, dat moeten we even leren. En dan zeggen we hartelijk welkom Geert Verstegen.
3: Dankjewel.
0: En dan moet ik ook nog een goede schuif openzetten. Ja, jongens, het is wel moeilijk hoor, allemaal altijd moeilijk. Ja, Geert Verstegen, over welke van de drie zou je het liefste willen praten? Over de toekomst, de actualiteit of over het verleden?
3: Goeie vraag.
0: Dankjewel. Maar we gaan het zien, denk ik, want je kijkt heel veelbetekenend ernaar. Dus dan gaan we gewoon maar eens eerst even... Hoe zouden wij, als we het aan jou vragen, Geert Verstegen, moeten introduceren?
3: Ja, ik ben al 44 jaar of zo actief op het gebied van milieu. Nou, milieuactivist mag best, ja.
0: Ja? Als jij dat wil, dan doen we het. We zijn niet zo moeilijk, hè?
3: Oké, nee, zeker niet.
2: Afgesproken,
3: nee.
2: Ja.
0: Geboren als boerenzoon. En hoe zag jouw jeugd op en rond het boerenbedrijf, op de boerderij eruit?
3: Lange boom. Groot gezin, 8 kinderen. Ik was de oudste. Had dus 8 kinderen, 13 koeien, 50 varkens, 200 kippen. En nog wel los spul van wie we niet precies wisten bij wie het hoorde. Nou, daar was het ongeveer. Ja, daar is het begonnen.
2: Ja, jij bent vanaf het allereerste uur betrokken bij Milieuvereniging Land van Kuik.
3: Vrijwel, ja.
2: 1980 ja. Opgericht.
3: Ja.
2: Dat zal niet door iedereen in jouw omgeving jou in dank zijn afgenomen, of wel?
3: Nee, eigenlijk, nee bepaald niet. Nee.
2: Dat dacht ik wel.
3: Als je opkomt voor het algemeen belang, ja. Dan maak je niet veel vrienden.
2: Nee. Maar ook als boerenzoon, denk ik.
3: Ja, boerenzoon ben ik niet lang gebleven, hoor. Want, nee. Maar tot mijn 9e. En toen kreeg mijn vader een hernia en toen was het afgelopen.
2: Oké.
3: Dus, maar ik heb altijd nog veel bij boeren gewerkt. Want ja, in de puberteit moest er in het weekend natuurlijk ook gedronken worden. En daar had je centen voor nodig. Nou, ja.
2: Dus dat was een bijbaantje?
3: Ja, mooi, veel bijbaantjes. Dus ik kan kippen laaien en ik heb geleerd... ik kan biggen castreren en mest laaien.
2: Echte boeren,
3: ja. Bieten op één zetten en weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb. Ja.
2: Wat was destijds de aanleiding, Geert, om je hiervoor in te gaan zetten voor die milieuvereniging?
3: Ja, op de eerste plaats, wij fietsten hier in Mil altijd een beetje rond. Er was een clubje, dat vond het leuk om naar dingen te kijken, naar de natuur. En ja. Dan lag er ergens een zaak vuiligheid of er lag iets. Denken, bellen de gemeente en is het opgelost. Niet dus.
2: Nee.
3: Bleef gewoon liggen. Nou, dat begon het eigenlijk een beetje te jeuken.
2: Ja.
3: En eigenlijk is de echte boost gekomen in 86. Toen wilde men hier Plan West bouwen. En toen kregen wij signalen dat daar bodemverontreiniging plaatsvond.
2: Okay.
3: En wij vonden daar acupolen in de grond. En we zijn dat verder gaan onderzoeken. En dat is een heel circus geweest tegen de gemeente, die niks wilde. Inspectie van Volksgezondheid is erbij gekomen. Nou, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, is gesaneerd. Plan West is gebouwd op schone grond.
2: Mm-hmm.
3: Maar als bijvangst, wij waren georganiseerd. Dat kwam daardoor, wij moesten ons organiseren. Wij schreven een tegenrapport op een matrixprintertje.
2: Van toen?
3: Een BBC'tje, ik vergeet het nooit. Je kon dingen typen en je kon het weghalen. En een teken ervoor en het stond schuin, italics, op kettingpapier.
0: Maar niet met typex op het scherm, hè?
3: Nee, zover waren we wel. Ja. Dus dat is eigenlijk het feit dat we sterker zij georganiseerd zijn geraakt.
0: Maar dan leg je uit een beetje hoe het door de omstandigheden komt.
3: Ja, is zo.
0: Maar het moet ook bij iemand van binnen zitten om zo met dat milieu bezig te zijn. Hoe komt dat dan juist door dat je boerenzoon was? En...
3: Dat scheelt ook. Hè. Ik bedoel, ik leerde van mijn vader ook veel over de natuur. Kijk, als ik die dingen nu vertel, dan is het misschien zo dat de Partij voor Dieren daar niet helemaal mee eens was. maar wij gingen bijvoorbeeld overal vogeleitjes uithalen. Dan pakten we één eitje uit een nest en die prikten we twee gaatjes in. En die konden we dan uitblazen. En dan regen we al die verschillende eitjes, die regen wij aan een kralensnoer.
2: Ja, ja.
3: En dan
2: gewoon voor de sier.
3: Gewoon voor de lol, voor de sier, weet ik veel waarom je dat deed. Maar ja. dat deden wij toen. Maar dan leer je wel, je leert ze te vinden, te herkennen.
2: Ja.
3: En iets wat je herkent, daar ga je op een gegeven moment ook van houden.
2: Ja, ja, ja, ja. Zeg, je bent ook jarenlang actief geweest in de gemeenschap van Sint Hubert. Hè? Onder meer bij jongerenwerk, verenigingsleven. Zit datzelfde gevoel van, je moet zelf iets doen ook achter dat milieuwerk wat je doet?
3: Ja, ja. Ja? Je moet gewoon zelf, ik spreek ook binnen mijn club altijd, het edele handwerk. Je moet het gewoon allemaal zelf doen en weten waar je het over hebt. En ik bemoei me nou intussen heel veel op verschillende overheidsniveaus. En ik zeg altijd, ik wil het kunnen begrijpen op hoofdlijnen van de achterkant van een koe tot bij de burelen van Den Haag.
2: Okay.
3: Ik wil dat snappen.
2: Mm-hmm.
3: En dan ben je altijd een slag verder.
0: Ik kom even niet op de naam van die beste man. Maar ben jij een beetje de Kuikse... God, hoe heet die man?
3: Johan Vollebroek bedoel
0: je? Ja, die bedoel ik.
2: Geert helpt je wel.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Maar zover ga je nog niet.
3: Hoezo zover?
0: Nou ja, die man gaat behoorlijk... Die zet gewoon hele bewegingen stop. Hè? Die zet hele met stikstof en dergelijke.
3: Nee, dat doet die man
0: die
3: niet.
0: Timmert, ja, die timmert... Je zegt, we doen het zelf. Hè?
3: Nee, het enige wat hij doet, en dat doen wij ook, is zorgen dat de overheid zich aan haar eigen wetten houdt.
2: Ja.
3: Daar kun je iemand... Dat is waar jij nou een poging... Ja, je krijgt hem terug. Waar jij een poging doet, is de boodschapper stenigen. Nou, het gaat erom dat de overheid zich niet aan de wet houdt.
0: Ik probeer een beetje te prikkelen.
3: Dat is gelukt.
0: En dat lukt heel goed.
2: Ja, dat gaat al heel snel.
0: Zullen we zo meteen verder prikkelen?
3: Ja, prik maar verder.
2: Je gaat meteen naar de muziek, of niet?
3: Hij is bang geworden.
2: Hij is al heel bang voor je. Ja, dat doe jij goed. Zulke uurgasten, daar zijn we dol op eigenlijk. Hè?
0: Ik ga de gastenlijst nog een keer kritisch bekijken.
3: Hij komt op kleur.
2: Ja. Ja. We gaan naar de muziek. Hier is uit 82. The Human League. And Don't You Want Me, Baby.

0: vele malen gecoverd inmiddels. Of van een beat voorzien, of weer in een andere versie. Maar dit was het uber-origineel. En dat was dus Don't You Want Me, The Human League.
1: Het lijkt net alsof je niet weet wie het was.
0: Nee, ik moest...
1: Onze uurgast is Geert Verstegen, heel actief op het gebied van milieu. En ja, we gaan met hem doorpraten over onder andere een prijs die jij in 2021 hebt gekregen, Geert. Dat is wel heel interessant natuurlijk. Een koninklijke onderscheiding. En begin dit jaar kwam daar ook nog eens een keertje de Marga Jacobs Milieuprijs bij. Het is allemaal niet niks. Zeg, wat doet zulke erkenning nou met iemand die vooral gewend is om juist tegen overheden en gevestigde ordes te schoppen?
2: Nou, iedereen wil wel eens een schouderklopje krijgen.
1: Ja.
2: Dus ook ik ben daar gevoelig voor.
1: Ja.
2: Wat het aardige daarvan is, dat het je netwerk verruimt. Hey, ik krijg daardoor meer aanvragen, meer contacten. Waardoor ik zeg maar, hetgeen ik vind en hetgeen onze club uitdraagt, verder kan verbreiden.
1: Ja.
2: En dat werkt gewoon.
0: Maar dat schouderklopje, dat snap ik. Maar liever wil je natuurlijk nog dat je voor elkaar krijgt waar je voor strijdt.
2: Ja, milieubeweging krijgt altijd gelijk. Alleen zit meestal 40 jaar tussen.
1: 40? Ja, ja, best lang, hè?
2: Ja. Kijk, wij van meet af aan hebben wij ons verzet tegen de omvang van de veehouderij.
1: Ja.
2: Nu, en dat is nu begin jaren 80. En begint nu langzaam begint er beweging te komen.
1: Ja.
2: Dus zo lang duurt het, ja.
1: Ja.
0: Zullen we het eens, want ik ben altijd bang met zulke omvangrijke dossiers, dat we daar te weinig tijd voor hebben. Zullen we eens met die twee belangrijke dossiers gaan hebben waar je zelfs vandaag ons nog op wees? Dus dat toont wel even aan hoe belangrijk je die vindt, hè?
2: Enerzijds hoe belangrijk we vinden. Anderzijds of je er toevallig een paar mensen voor hebt die dat werk kunnen doen. Want het is een gigantische klus. Je moet heel lang volhouden.
1: Ja.
2: En als je die mensen niet hebt, dan gaat het aan ons voorbij.
0: Ja, ja. Even voor de mensen die denken, waar hebben jullie de vredesnaam over? Dat moeten we natuurlijk wel even benoemen. Want er zullen een aantal mensen het weten, maar een aantal mensen ook niet. Het gaat over de betoncentrale aan de Vierstraat in Boksmeer. En een veehouderij aan de Hoekstraat in Rijkenvoort. Of klopt. Riekenvoort, zoals Erik het net mooi in plat dialect...
2: Rijkjavoort.
0: Dat kan ook nog. Ja. Zullen we eerst die betoncentrale eens even beetpakken, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Nou, de betoncentrale ligt...
0: In kort,
1: aan...
0: hè?
1: Ja, we hebben tot 6 uur, Patrick. Ja, kom op, hè? Niet zo flauw.
2: Ligt aan de Veerstraat.
1: Ja.
2: In het Maasheggengebied. UNESCO Biosfeergebied, waar gemeente en provincie altijd heel dik en terecht dik over doen. Het is een heel mooi gebied.
1: Ja.
2: En er heeft vroeger een betoncentrale gezeten. En toen heel lang niks.
1: Mm-hmm.
2: En het idee was, die gaat verdwijnen, dan zijn we er vanaf. 1, omdat ze niet in het gebied thuis hoort, en 2, omdat de Veerstraat daarnaartoe een heel smal klein weggetje is. Dus een betoncentrale, weet je wel wat er langskomt, dat kan niet over dat weggetje.
1: Nee, nee.
2: Dus, maar toen kwam er een initiatiefnemer en die zei, ja, maar ik kan hier nog wel... En dan begon het weer, hè. Ja. Na zoveel jaren.
1: Ja.
2: Zonder vergunning. Je kunt op de site van de Milieuvereniging kijken,
1: ja,
2: en dan kun je alle details zien. Dus in principe heeft hij ook een natuurvergunning nodig. En wij hebben die aangevochten. En dus door de rechter zijn we in het gelijk gesteld. Dus hij heeft geen vergunning.
1: Nee.
2: Dan vragen wij de provincie, die moet aan de bak. Ga maar handhaven. Iemand is daaraan bezig en die heeft geen vergunning.
1: Ja, the story of your life, hè?
2: Ja, en dan begint het, hè. Ja, maar we hebben toch nog iets gevonden, want... En noem maar op. En dan begint er een ellenlang juridisch touwtrekken.
1: Ja.
2: Van
1: gemeentes en de milieuvereniging.
2: En in feite is het in deze casus zo dat de gemeente en de milieuvereniging het van harte eens zijn. Alleen de provincie... En dan kijk ik naar uitvoerend orgaan, dat is de Omgevingsdienst, want daar gebeurt het dan meestal.
1: Ja.
2: Die proberen dit toch nog in leven te houden. En ik vind het een zeer vreemde zaak.
1: Mm-hmm.
2: Te meer omdat we met dat UNESCO-gebied zitten, waarvan zelfs nu aan verlenging toe is en waar men ook nog eventueel wil uitbreiden.
1: Ja, oké.
2: Ja, Je kunt niet aan de ene kant uitbreiden en aan de andere kant afbreken.
1: Nee, precies.
2: Dus dit wordt nog een heel feestje.
1: Ja, en het is al heel erg lang een feest, of niet?
2: Want, dit loopt al een jaar, 6, 7 geloof ik. Ja. Ja.
1: Maar hoe hou je de motivatie, Geert, om dit vol te blijven houden? Want het is trekken aan een dood paard, heb ik het idee.
2: Ja, met een paard, daar kom wel een keer overeind. hoe hou je dat?
1: Ja, die motivatie.
2: Ja, nou, ik zal erop rijmen. Beroepsdeformatie.
1: Oké. Okay. Wat is jouw beroep dan? Daar heb ik het nog niet over gehad.
2: Oh, wat waren mijn beroepen?
1: Ja, nou, waren. Oké. Okay. Okay.
2: Nou, laat zo zeggen. Ik.
1: Maar met beroepsdeformatie bedoel je meer het milieustuk?
2: Ja.
1: Ja, ja, oké.
2: Okay. Je bent op een gegeven moment ergens mee bezig. En dat kan iedereen hebben. Er zijn mensen die helemaal verzot zijn op oude trekkers.
1: Ja,
2: en Wilbedoort, volgend weekend gaat het weer. Want mensen weten er alles van. En denken, wat kun je nou met die schroefjes? Hoe kan het? Zij zitten erin, ik zit in iets anders.
1: Ja.
2: En mensen uit mijn omgeving, in de milieuvereniging, zitten in iets anders. En vinden dat ook interessant om te doen.
1: Okay.
2: Ja.
0: We gaan toch je weer even afkappen. En dat heeft niks met het onderwerp te maken. Maar met dat wij zometeen ook weer naar het nieuws moeten van 5:30. Maar gelukkig hebben we daarna nog flink lang de tijd tot aan 6:00.
2: Okay.
0: Ik heb even getwijfeld, Erik, maar ik vind dat het gewoon weer kan.
1: Wat kan weer?
0: Marco Borsato.
1: Oh, ja, dat vind ik ook.
0: Ja, nou dan zijn we het in ieder geval daarover eens vandaag.
1: Nou, verder nergens dus, maar dit houden we dan maar eventjes tussen ons, hè.
0: Goed, een van zijn grote hits. Volgens mij ook een van de eerste hits destijds.
1: Ja, zeker wel.
0: Marco Borsato dus. Hij gaat geloof ik ook weer concerten geven. Of in ieder geval 1 concert, heb ik begrepen. Dit is in ieder geval Ik Leef Niet Meer Voor Jou.
3: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Bij een aanrijding op de Raamweg in Linden is vrijdagmiddag aanzienlijke schade ontstaan. Een automobilist kwam op de verkeerde weghelft terecht na een botsing met een tractor en raakte een tegemoetkomende auto die vervolgens tegen een boom botste. Beide chauffeurs hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is gedeeltelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Schouwburg-Kuik verwacht meer bezoekers uit Nijmegen door de sluiting van de stad Schouwburg tot 2030. Directeur Frans Funnekotte merkt een toename in de kaartverkoop en past de programmering aan door voorstellingen langer te laten lopen. Grote producties kunnen echter niet in Kuik plaatsvinden vanwege ruimtegebrek. De vergunning voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Dennendijk in Langeboom is goedgekeurd, waardoor de realisatie van het sportcomplex dichterbij komt. Het complex biedt ruimte voor diverse sportactiviteiten, waaronder een sporthal, tennis- en padelbanen. De bouw start na een bezwaartermijn van 6 weken. Tot november blijft het oude gebouw in gebruik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig. En het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar het aantal files neemt wel af. Er staat al 150 kilometer file in het zuiden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En van Utrecht naar Den Bosch ook 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Een ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard is het oponthoud een uur en dat gaat nog oplopen. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
5: Dichterbij dan je denkt.
4: Het Land aan tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
6: Koning van de funk, soul en pop. Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
4: Nieuwe muziek.

0: Nou, maar even een flauw bruggetje te maken. Het is wel serieus goede muziek. Something Serious van Bruno Mars. We hebben nog even iets te herstellen. Nou ja, even te herstellen, laat ik het maar zo zeggen. Vanuit het eerste uur. Want ik heb daar verteld dat liefhebbers van Nederlandse popmuziek uit de jaren 80, die kunnen zaterdagavond naar tributeband De Goeie. Maar het is inmiddels niet meer in het Openluchttheater in Overloon, maar in het MFA in De Pit. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
1: Het is 5:56 geworden in het Land aan tafel. Wij praten met onze uurgast Geert Verstegen van de milieubeweging Land van Kuik. Geert, we hebben het net over die betoncentrale gehad. Maar er is nog een heet hangijzer wat ook al jaren speelt. Laten we even zeggen de Hoekstraat. En wat zeg jij dan?
2: Een puinhoop.
1: Dat is duidelijk.
2: Ga kijken. Ja? Het is een puinhoop.
1: Leg uit.
2: Een hoop puin, dat is het nu. Mm-hmm.
1: Wat is daar aan de hand?
2: Het loopt sinds, hou je hart vast, sinds 2004.
1: Zo, 22 jaar hebben we het over.
2: Ja, als ik het kort samenvat. En je kunt als mensen het na willen kijken en het niet geloven. Kijk maar op de site van mlvc.nl en dan zoeken op Hoekstraat. Mm-hmm. Daar staat het hele dossier. Het hele zaakje hangt van illegaliteit, fraude, bedrog, list en bedrog aan elkaar.
1: Ja.
2: Nou, wij hebben daar toevallig mensen die daar heel diep ingedoken zijn. En die hebben dat allemaal boven water getoverd.
1: Aha.
2: Einde van het verhaal is dat hij zijn vergunningen kwijt is. Nou, wat rest de overheid dan?
1: Ja.
2: Sluiten.
1: Precies.
2: En dat besluit om te sluiten, provincie hebben we het over nu. Mm-hmm. Want het gaat weer om de natuurvergunning. Dat besluit om te sluiten wordt steeds verder uitgesteld.
1: Wat zijn dat dan voor belangen die ze spelen?
2: Ondertussen, ik zal je direct antwoord geven.
1: Dat is goed.
2: Ondertussen doet die boer mee aan de opkoopregeling.
1: Aha.
2: En wordt die, onze inschatting, voor 5,5 miljoen euro uitgekocht.
1: Zo, ja.
0: Maar als daarmee hij weg is, want dat willen jullie, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is toch fijn, dat is toch opgelost?
2: Je hebt gelijk, dat is fijn. Dus ik kleef twee dingen aan. Als iemand stopt in het kader van, dat heet dan de LBV-regeling, dan mag hij 15% van zijn verontreinigingsrechten, stikstofrechten, mag hij houden. Dus uiteindelijk heeft hij 85% ingeleverd. Hij mag 15% van zijn rechten houden. 15% van nul, want die heeft geen rechten,
1: nee,
2: is nul.
1: Ja.
2: Nou, dat is dus het milieudeel waarvoor wij gaan.
0: Ik mag tussendoor wel even ik wil een kleine disclaimer geven. We hebben jou als gepassioneerde betrokken uurgast hier. Officieel moet ik zeggen dat zowel bij de betoncentrale als bij dit verhaal kunnen we op dit moment geen wederhoor toepassen. Hè? Dus dat, nee. dat moet ik er wel eventjes bij zeggen. Nee, maar ga door.
2: Ik begrijp dat. Op de site staat het weerwoord van iedereen.
1: Okay.
2: Alle overheden.
0: Op de site van jullie.
2: Ja, alles staat erop. Maar het tweede is, wat ook pijn doet, wel niet zozeer een zaak van de milieuvereniging, maar dat onze belastingbetaler daar dus 5,5 miljoen voor neertelt.
1: Uh-huh.
2: Terwijl de provincie gewoon had kunnen sluiten. Nou, wij vinden dit rieken naar fraude.
1: Ja.
2: We hebben dit aangekaart in Brussel.
1: Zo, ja.
2: Wij zijn daar ontvankelijk verklaard. We hebben dit aangekaart bij de Nationale Ombudsman.
1: Uh-huh.
2: En we hebben dit bij het ministerie aangekaart. Dus daar loopt het. Ondertussen gaat de procedure, hebben ze dus een natuurbeschermingswetvergunning verleend voor die 15%. En daar hebben wij nog een feestje over.
0: Maar even, hè, advocaat van de duivel spelen. Waarom zou de provincie al deze fraude legitimeren?
1: Precies.
2: Dat,

0: Nou ja. Goeie vraag.
1: Dankjewel, daar ben ik voor ingehuurd.
2: Ja, ja. Maar ik had, ik had hem ook al gesteld, toch?
0: Ja, nou, wat het gevoel is, is dat er directe lijntjes lopen tussen de sector en de omgevingsdienst.
2: Oké, belangenverstrengeling.
0: Ja.
1: Maar ik denk dan, even wat hoog over, wat meer uitzoomen. De provincie heeft het natuurlijk nu ook al heel erg lastig met die vijf vergunningen die ze intrekken. Is het gewoon niet doodeng voor een provincie om dat te doen?
2: Nou, ze moeten
0: kijk, dat is een hele andere casus.
1: Dat zijn
0: bedrijven met een vergunning die ze gaan intrekken. Hier is geen vergunning. Ze hoeven maar te handhaven.
2: Mm-hmm.
0: En ze moeten zich aan de wet houden. Nou, ze hebben het al een paar keer zo ver uitgesteld,
2: mm-hmm,
0: dat wij dwangsommen hebben gevraagd. Die heeft de provincie ook moeten betalen aan ons.
2: Ja.
0: Dus het is een rare kwestie dat wij de overheid moeten dwingen om zich aan de wet te houden.
2: Ja.
0: Daar gaat het om.
2: Ja. En dat is hetzelfde verhaal als met die betoncentrale eigenlijk.
0: Is hetzelfde verhaal.
2: Hoe kan dat dan? Vinden ze het dan te eng of zo? Of hebben we het weer over die belangenverstrengelingen om in te grijpen? Waarom grijpen ze er niet gewoon in?
0: Dit speelt nu ook, gaat nu ook spelen, diezelfde vraag,
2: ja,
0: binnen provinciale staten. Want wij hebben natuurlijk ook lijntjes met statenleden. En mensen gaan die vragen stellen. Waarom doe je dat nou zo?
2: Ja.
0: En dan komt er een heel ingewikkeld juridisch verhaal wat ze dan netjes uittypen. En ook dat staat op onze site.
2: Ja, en als we dan toch weer teruggaan naar het eerste uur, Patrick. Dat Overasselt verhaal. Daar wordt ook al jaren door iedereen geroepen van grijp toch in, burgemeester, en doe er wat aan, politie. En dan gebeurt eigenlijk dus ook niks. Hè. Er lijkt gewoon een soort van angst ergens onder te liggen om in te grijpen.
0: Maar dat zijn zaken waarbij ingegrepen wordt op bestaand recht.
2: Ja.
0: Hier is het bestaand recht er niet. En wordt er niet gehandhaafd.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: En wij zeggen toch altijd gehandhaafd. Je bent een ree, hè?
2: Ik zal handhaven.
0: Ik zal handhaven.
2: Ja. Ja.
1: Zullen we het voor dit moment eventjes bij laten? Dan gaan we nog zometeen een laatste blok doen. En dan heeft dat alles te maken met de toekomst.
2: Ja,
0: het toetje.
2: Het toetje van de toekomst.
1: Het toetje van de toekomst.
2: Nou, wat hadden we voor lekkers klaarstaan? Ook zie je hier iets uit België.
1: Zeker.
2: Alles wat uit België komt.
1: Goed, hier ga ik verder maar niet op in.
2: Nee, waarom niet?
3: Wel de trippeltjes.
2: Ja, zoiets. Hè? Allemaal lekkere biertjes. Verder niks hoor, verder niks.
1: Ze maakten niet
2: maar we moeten opschieten, want ze gaan beginnen.
1: Ja.
2: Faya con Dios.

0: Tot zover de muziek uit België. En wij hadden wat discussie over de uitspraak.
1: Nou ja, Geert Verstegen die zegt, ik spreek heel goed Spaans.
2: Jullie
1: zeggen
2: heel goed. Voldoende om te zeggen dat het is vaya con Dios.
1: Oké, en wij nemen dat natuurlijk helemaal aan van onze
2: en de rest gast.
0: Ja, we moeten wel. Hij is zo streng tegen me vandaag. Dat ik,
1: is ook wel eens goed voor jou, toch?
0: Ja, ik begrijp dat we zometeen misschien zelfs wel een vraag krijgen voor jou, Geert. Maar we gaan... Oh. Ja, dat begrijp ik. En dat heeft denk ik alles te maken met hetgeen we besproken hebben. Laten we maar eens even gaan kijken of met wie ik aan de telefoon heb. Maar dan moet ik wel vragen of je even een koptelefoon opzet. Oh. Geert, anders kun je het niet horen. Goedemiddag, met Patrick Huisman.
3: Ja, meneer Huisman. Goedemiddag. Met Huub Tonen spreekt u van de Vogelwerkenbox Meer aan Land, Verkuik en Omstreken.
0: Goedemiddag.
3: Ik ben natuurlijk uitgebreid te luisteren naar dat interview met meneer Geert Verstegen.
1: Die luistert mee.
3: Dag, Huub. Die luistert mee.
1: Jullie kennen elkaar, of niet?
3: Ja, wij kennen elkaar zeker.
0: Oh, maar dit is geen vooropgezet plan. Spontane vraag, maar komt u verder?
3: Nou, ik zou aan meneer Verstegen wel eens de vraag willen stellen. U heeft het net straks over het betoncentrale gehad, over het UNESCO erfgoed. Maar hier in de Maas Heggen, en de milieuvereniging die doet daar bar weinig aan. Ik heb gevraagd of ze mij willen ondersteunen. Daar hebben ze dus hele stukken heg uitgetrokken. En dat hebben ze precies hetzelfde gedaan op de Kraaienbergse plassen. En ik kan niet eens een aangifte ervan op laten nemen, want de gemeente weigert het. En ik zou eigenlijk de milieuvereniging willen verzoeken om eens aandacht te geven aan dit probleem.
1: Nou, Geert Verzeger, antwoord maar.
2: Ja, het gaat ooit ook heel praktisch. Dus mail mij een kaartje met precies de locatie en de omschrijving, en dan wordt het in gang gezet.
1: Nou, meneer.
0: Nou, u vraagt...
3: Nou ja, ik heb dus geen e-mail. Waar hij om vraagt, dat kan ik dus niet.
1: Oh, okay.
3: Ik heb geen internet en geen e-mail, dus dat kan ik niet doen. Ik heb er zelfs de provincie achter gezet.
1: Ja, dan kunnen we ook nog gewoon op de ouderwetse manier een briefkaartje of een kaart of een brief gestuurd worden.
3: Het is ook een strijd met het bestemmingsplan. Ja. De provincie staat helemaal achter mij. Maar er gebeurt dus gewoon vanaf februari, ben ik hier al mee bezig. Ja. Er gebeurt dus gewoon helemaal niets.
2: Ik zie het tegemoet, Huub.
3: Alsjeblieft.
2: Ik zie het graag tegemoet.
0: Ja. Er is vast wel iemand in uw omgeving die u daarmee mee kan helpen met een e-mail, met een kaartje. Dat moet te doen zijn. Ik vind het wel ontzettend leuk dat u zo betrokken bent, dat u eventjes de moeite neemt om te bellen.
1: En dat meteen in onze eerste uitzending, hè?
0: Helemaal.
1: Dank u wel voor uw inbel. We gaan verder met Geert.
3: Ik dank u vriendelijk.
1: Tot ziens hoor, daar.
3: Ja, hoi hoi.
1: Geert, je bent inmiddels meer dan 4 decennia, dus 40 jaar met dit onderwerp of met onderwerpen over het milieu bezig. Ben je nou optimistischer geworden of juist somberder geworden als het gaat over natuur, milieu en leefbaarheid dan toen je begon?
2: Nou, als ik naar buiten kijk, moeten we zeer somber zijn.
1: Ja. Klimaatproblemen, milieuproblemen.
2: Nou ja, heel dichtbij. Als ik rondkijk, alles schiet vol bramen en brandnetels. Grondwaterstand is laag. Grondwater is verontreinigd. Luchtkwaliteit in Brabant is slecht. Wij leveren per inwoner bijna een jaar gemiddeld in en op ons leven. Dus als ik vanuit het fysieke milieu kijk, dan gaat het gewoon heel slecht. Wat ik wel zie gebeuren is dat het tij keert. Maar dat komt nu uit Den Haag. We hebben een paar jaar gehad dat het niet zo lukte. Laat ik het heel voorzichtig uitdrukken. En niet omdat men wil, maar omdat het niet anders kan.
1: Ja.
2: Ik zeg wel eens zo, water loopt van boven naar beneden. Politici hebben lang beweerd dat het ook van beneden naar boven kan. Ik zal ze uitleggen, het loopt van boven naar beneden. Alleen zitten er enkele decennia tussen. Het is gewoon het ontkennen
1: van de problematiek.
2: Van de problematiek. En als je het over stikstof is, maar één verschijningsvorm. Hè? Ja. Er zijn heel veel verschijningsvormen. Ik beschouw het, dit type omgang met onze omgeving is in de terminale fase. En je ziet, hetzelfde als een ernstig zieke patiënt, je ziet heel veel verschillende verschijnselen. Ja. Ga je die allemaal apart aanpakken? Of ga je zeggen van, we hebben een groot probleem, meneer, u moet niet meer zoveel drinken.
1: Het is nogal een uitspraak die je doet. Hè? Als je zeg maar zegt dat onze natuur, ons klimaat in de terminale fase zit.
2: Ja.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel vaker gehoord dat het misschien wel 5 voor 12 is of 2 voor 12.
2: Ja.
0: En zaken als zoals wat hebben we gehad met die enorme modderstromen?
2: Nepal.
0: Dat is er natuurlijk een bewijs van.
1: Ja,
2: daar bewijzen ze groot voor, maar het past allemaal wel in een plaatje. Ook de verdroging past in een plaatje. Ja. Het klopt allemaal.
0: Ja. Maar wat Erik dan een beetje in andere woorden straks al zei, ik zou denken, ik word er moedeloos van. Ik hou er mee op en ik ga ergens met al die tijd die ik over heb hele leuke dingen doen.
1: Ja, wat motiveert je? Dan gaan we weer. Ja, beroepsdeformatie.
2: Nou, weet je wat het is? Net als zo in de zomer.
1: Ja.
2: Het is toch maar stilletjes. Dus ik ben daar niet zo geschikt voor.
1: Om niks te doen.
2: Nee, we hebben van de zomer ben ik dus op vakantie geweest. Dat vond ik heerlijk. Met de fiets.
1: Uh-huh.
2: Dik 700 kilometer gefietst.
1: Ja.
2: Dan jeukt het. Nee. Ja. Ik ben er een beetje mee vergroeid. Noem het maar beroepsdeformatie.
1: Ja, ze zei het al. Ja, maar ik moet van de andere kant ook zeggen, Patrick. Gelukkig zijn er natuurlijk mensen zoals Geert. Hè?
0: Want anders hebben we geen uitzending meer, waar je zegt.
1: Nee, dat niet alleen. Maar anders heb je alleen maar mensen die radio maken leuk vinden. Dat zou ook niks aan zijn.
0: Nee, natuurlijk. Nee. Overigens is dat wel heel leuk.
2: Ja,
1: natuurlijk. Zeg Geert, als je nou één structurele verandering zou mogen maken, laten we het even klein houden in het Land van Kuik. Hè? En je zou iets mogen afdwingen voor de komende jaren. Wat zou je dan hier voor het Land van Kuik willen?
2: We hebben waar wij mee bezig zijn en wat de gemeente in theorie heeft overgenomen, is dat er de natuur heeft behoefte aan verbindingen. We hebben afgesproken dat er 4, 5 grote verbindingen komen tussen de Maasheggen en de Peelhorst, de andere kant van de gemeente.
1: Mm-hmm.
2: Alleen, er vinden nog allerlei plannen plaats van de gemeente die er dwars doorheen gaan. Dus ik zou nou heel gelukkig zijn als de gemeente die zones is op een kaart zet en zegt van, hier letten wij even op.
1: Ja.
2: Want dan gaat het om de grote structuur.
1: Ja. Heb je het idee dat er nog heel veel voor nodig is voordat de gemeente dat belangrijk gaat vinden?
2: Ja.
1: Ja, toch wel.
2: Weet je hoe dat heet?
1: Nee.
2: Visie.
0: Zullen we
1: je mist een toekomstvisie van het Land van Kuik?
2: Ja, maar het abstractieniveau daarvan is te hoog. Het moet concreter.
1: Okay.
2: Ik zei in het begin, ik wil het kunnen snappen van de achterkant van de koe tot in de burelen van Den Haag.
1: Ja. Ja,
0: voormalige minister-president Rutte had al niks met visie. Hè? Dus,
1: ja, maar Jette nee. Nu, die ja, is ja. Komt van klimaat. Hè?
0: Dus, ja, dus dan verwacht
2: het over klimaat.
1: Ja, precies. Ja, ja.
2: Hij is uitgedramd.
0: En ik vrees jij ook een beetje. Want we zijn aan
2: het ligt aan jou.
0: Dat klopt helemaal in dit geval. Want ik heb de schuiven hier.
2: Ja, dus helaas.
1: Je hebt de macht, vind je dan. Hè? Ja. Nou, en dat vind je wel leuk. Hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Nou, kom op.
0: We gaan afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je een uur van je tijd aan ons hebt willen besteden. En als er ontwikkelingen zijn in die twee dossiers die we bespraken, of volstrekt iets anders, hou ons absoluut op de hoogte.
2: Zal ik doen.

0: Kiss.
1: Ja, hij kon eigenlijk toen al niet meer, maar Tom Jones kan het altijd. En Kiss.
2: Schuif aan voor de verhalen van mensen. Dit is het Land aan Tafel.
3: Dit was het Land aan Tafel, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja,
3: we zijn er door. Dit was de eerste aflevering van het Land aan Tafel. En daarmee zit deze vrijdagse editie. Het komt alleen op vrijdag van dit programma erop. Dank natuurlijk aan onze gasten van vandaag. En verder natuurlijk aan onze technicus Herman van Gaal.
1: Ja, en ons manager van alles. Hij heeft nog veel meer gedaan. Overigens, de heren van de avondclub, Martijn en Peter, die staan al klaar. Swingend klaar zelfs. Ja. Nou, dat is helemaal goed. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Meteen al zonder Erik. Wat is dat nou weer?
3: Ja, ik ga een paar dagen fietsen in Friesland. Het is gewoon nog een beetje vakantie. Ja. Die week erop ben jij er alweer niet, hè?
1: Goed. Je hebt een hele goede reden in ieder geval.
3: Zeker.
1: En dan
3: mag
1: jij weer.
3: Oh ja, ik moet nog wat zeggen. Hoe dan ook, we zijn er van 4 tot 6 dan volgende week met nieuwe gesprekken. Het nieuwspanel, gezond en wel, weekend weggewezen en natuurlijk een nieuwe uurgast. En dat is schrijfster en beeldend kunstenaar Kobi van Baars uit Kuik.
1: Kijk, helemaal goed. En dan zeg ik alleen nog maar een heel goed weekend. Wij zijn uitgepraat, tenminste voor nu dan.
2: Dit is tot 6 uur. Het Land aan Tafel met Erik Dankbaar en Patrick Huisman.
4: Spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Klusbedrijf JSW.
7: Klusbedrijf JSW.
6: De nummer 1 in Erco.
7: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
6: Klusbedrijf JSW.nl.
8: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam doe je er een kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knooppunt Leendeheide een kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Lithem door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Zijn Peter en Martijn.
8: Zo, we zijn er weer. En Martijn, het is vakantie geweest, jongen. Heb je er zin in?
9: Ik heb er zeker zin in. Jij ook, Peter?
8: Ja, zeker weten. We gaan weer een heerlijke show gaan we lanceren deze vrijdag hier bij Omroep Land van Kuik. En blijf erbij. Dadelijk het allerlaatste verkeersinformatie. Het is druk. Het is niet normaal.
9: Ja, het is zeker druk op de weg.
8: Het is druk. En dat begint al bij Over Asselt. Ja, nee, we moeten
9: het even
8: en Neder-Asselt. Ja, dus we gaan het straks over hebben. We danken natuurlijk onze collega's zojuist voor de eerste uitzending van Het Land aan Tafel. Erik Dankbaar was dat en Patrick Huisman. Zo is dat. En speciaal voor hun, hè, voor die mannen, die vinden het altijd helemaal geweldig als we een beetje zo'n weekendnummer draaien. En dan hebben we we hebben hem gestart. We doen zeggen gewoon, doen net of we platen draaien. We draaien hier is Tsunami.

0: Wat een rust weer hier in de studio. Als een tsunami zijn ze vertrokken. We gaan beginnen, want het is weer weekend hier in het Land van Kuik.
1: It's showtime!
2: Hier zijn Peter Linders en Martijn op Omroep Land van Kuik. Met de Avondclub.
3: Ik luister altijd naar de Avondclub.
4: Ja, dit is waar.
0: Ja, ja.
2: Ik hoor de Fox wel. Live, Peter en Martijn. Met de Avondclub.
5: Wel wat een house!
6: Wij zijn de mannen van de nacht.

0: Van de nacht.
1: Nein. Het zijn Petra en Martijn.
2: Ja, en ik zou zeggen, phone in. Bel met de studio 04853 81. En dan?
3: 777.
2: Kost even kwijt.

0: Ik merk, de knopjes zijn wat mij betreft... Kijk eens, Robert. Ja, zie je? Geen idee waarom die direct start als ik op het knopje druk. Maar goed, we hebben verkeersinformatie. Het is heel druk als je van noord naar zuid rijdt hier in het land. En dat je het land van Kuik in komt. En de waarschuwingen worden gegeven door Martijn Tap.
1: Nou, ik heb heel goed nieuws te melden, Peter. De files zijn teruggenomen naar 9 files. Dat betekent toch weer dat wij als Nederlanders toch... goed met verkeer omgaan en gewoon rustig aan huiswaarts gaan. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef staat 9 kilometer file. De gemiddelde wachttijd is hier 9 minuten en daarmee houdt het op voor het oosten van Brabant.
0: Had jij net zoiets toen je Camcraft hoorde van Zombie Nation? Dat doet me zo aan het voetballen denken.
1: Ja, ja, de toppen van de weekend staan natuurlijk op de proppen.
0: Ja.
1: We gaan richting Amsterdam, okay, naar Ajax PSV.
0: En Bu is natuurlijk de fans van PSV.
1: Absoluut.
0: Laat ik nou voor de fans van NEC... Vitesse draaien. Is dat fout? Is dat fout?
2: Dat is wel heel fout.
0: Ik weet het niet. Maar nu wel een lekkere plaat. Het gaat over Good Looking.

0: Good looking. Heb je dat ook zo als je in de spiegel kijkt en dan denk je... Wah.
1: Ja, naarmate we de jaren verstrijken.
0: Nee, zijn wij niet. Nee, echt niet. Afgelopen week, het was natuurlijk spectaculair. En natuurlijk ook heel triest, laten we het even helder zijn.
1: Heftig.
0: Overasselt. Ja, de rest van Nederland kan het niet goed uitspreken.
1: Overasselt.
0: Ja, overasselt.
1: Ja, ik vond het echt verschrikkelijk om aan te horen.
0: Maar dat zo het nieuws staat. En ja, we zijn het land van Kuik, zijn we buren. Natuurlijk als gemeente van de gemeente Heumen. En graven waar wij zelf vandaan komen. We hebben het allemaal van dichtbij meegemaakt. Want er ging natuurlijk van alles los aan de overkant van de Maas. Dus als ik ergens het land ben afgelopen week. Dan ja, de vraag is, waar kom je vandaan? Ik zei, kom het graven. Dat ligt naast Overasselt.
1: Ja.
0: Ja, dat is...
1: Het is triest voor woorden, maar...
0: Maar goed, het gaat veranderen. Want graven wordt de hoofdstad van de Sinterklaas. Sinterklaas
1: dat is het positieve.
0: Ja, dat is positief. Ja. Dus uiteindelijk over diezelfde Maas komt Sinterklaas aan. En dat is natuurlijk bekendgemaakt dat er volop voorbereidingen zijn. En wat geweldig dat onze Sint in het land van Kuik komt. En dan zeker in het stadje Graven.
1: Absoluut. En ja. Een nostalgische, de sfeer die er hangt,
0: Gaat helemaal goed. Ik hoorde van de hoofdredacteur, dus van Raymond Jansen, die vertelde dat toen straks, dat er een samenwerkingsverband is met Omroep Brabant. Oftewel, wij hebben die plek gefixt en ik weet ook waar dat is. Dat is een hele goede plek, het is de beste plek, zeg maar, om Sinterklaas aan land te zien komen. Aan het land van Kuik zien komen. En dat gebeurt dan ook. En wij zitten erbij.
1: Lekker.
0: Zo.
1: Yes.
0: Oké, het is weer weekend en het gaat mooi weer worden. Zondag met name.
1: Ja, het wordt weer een hele lekker weekend voor de boeg. Gemiddelde temperatuur kunnen stijgen tot zelfs 25 graden. Dus ik zou zeggen van die doek van die barbecue af en stoken met dat ding.
0: Ja, we gaan weer lekker stoken in het land van Kuik. En dat doen we weer met heerlijk barbecuevlees. Of vegan, hè? Dat kan ook. Want eigenlijk, het maakt niet zoveel uit. Ja, ik bedoel...
1: Of vleesvervangers. Ja, alles kan tegenwoordig.
0: Vleesvervangers. Het klinkt niet.
1: Het klinkt niet, maar je moet het gewoon proberen.
0: Ja, maar het is als je biefstukje wou ik zeggen. Want dat klopt niet helemaal. Maar... Een hamburger, ja. Een vleesvervangende hamburger. Mm-hmm. Die smaakt niet slecht.
1: Ja, er zijn ook verschillende soorten. Natuurlijk een alternatieve zeg maar, voor de traditionele vleesburger. Maar sommige smaken niet. Ja, dat is je eigen persoonlijke smaak, denk ik.
0: Nou, dat wordt de vraag. Dat wordt de uitvraag naar de luisteraars van de Avondclub. Want het komend weekend wordt het lekker weer, vooral op de zondag.
1: Wat is jouw lekkerste stukje vlees voor
0: barbecue? Oh, daar is het. Ja. Nou, oké, het wordt nu prompt veranderd door mijn co-host. Wat is het lekker stukje vlees op de barbecue aankomende zondag? Een weekje hebben we regen gehad, of anderhalve week, bijna twee weken.
1: Tegenwoordig doen ze van alles, hè, met green egg. Met die groene ei, je weet wel, hè.
0: Dat is Engels voor groene ei.
1: Groene ei.
0: Maar dat is die groene barbecue, dus waar groene je lekker kan knutselen. En een heerlijk vlees kan bakken.
1: Absoluut.
0: Of plaatsvervangend vlees, hoe zeg je dat? Ja, vegan vlees. Illusion. Hey. Wat een bruggetje weer hier bij de Avondclub. Tot aan 7 uur Peter en Martijn. En na 7 uur is je langer weer.
1: WhatsAppen dan, hè?
0: Oh, ik foto maken. Ja, WhatsAppen.
1: Dus mensen, is je favoriete stuk vlees? App het ons. Ja. 0485-381-777.
0: Zet je naam erbij en waar je vandaan komt, uit welke kern. En wat wordt het lekker stukje vlees wat je op de barbecue gaat smijten aankomende zondag. En dat gaan we dan natuurlijk een top 3'tje van maken.
1: En er hoort natuurlijk een iets hydraterend bij, hè? Uiteraard.
0: Hydraterend, ja. Bierfestival. Sorry.
1: Oeps.

0: Imagination, just an illusion. En wat geen illusie is, wat er allemaal gebeurd is in Overrasselt, is aan de overkant van het land van Kuik. Met burgemeester Moorman is gesproken en die ziet vooralsnog geen aanleiding om de aanpak van de ondermijning en de samenwerking met de politie en justitie opnieuw tegen het licht te houden. Dus nou, daar hebben we bericht over gehad. Maar er is wel nieuws, Martijn.
1: Jazeker, ja. De burgemeester van Heumen sluit nog een woning in Overhast. Namelijk het huis van de schoonfamilie van Jan G. Ja, dat heeft de burgemeester Juri Minus van de gemeente Heumen besloten. Het gaat om een woning aan de Honingklaver. Die dus voor 2 weken dicht moet. Hij neemt deze maatregel om daarmee de rust in de omgeving weer verder te herstellen. En de openbare orde te waarborgen, meldt de gemeente.
0: Ja, dit allerlaatste nieuws hier bij Omroep Land van Kuik. Zorg dat je de gratis app in je telefoon hebt gedownload. En je wordt op de hoogte gehouden door onze collega's die daar hartstikke druk mee zijn. De afgelopen week met al het nieuws uit Land van Kuik. En er is veel nieuws. Elke dag weer. Zo direct gaan we horen wat het favoriete barbecuevlees is hier in het Land van Kuik. En er wordt al volop gewhatsappt naar Martijn, dus dat gaat goed komen. Eerst Master KG met Yuruzalama.

0: begrijpt dat dit een speciale versie is. Het is de Afro House Beats versie van Jeruzalem. Wel de heerlijke plaat. En als je weet dat het zo lekker weer gaat worden, dat kan hebben over barbecuen, dan mag zo'n plaat, hè? Dus dat
1: absoluut.
0: Zeker weten.
2: Peter Linders en Martijn Tap loodsen je door het weekend. Welkom in de Avondclub.
0: Zo. En Martijn, we kregen volop reacties als het over barbecue gaat. Gaat heel land van kuik los.
1: Ja. Zeker, ja. Er was maar heel even mededelen en poep, ja, het was helemaal vol.
0: Ploep, ploep, ploep, ploep. Ploep, ploep. Volgens mij zitten ze allemaal bij elkaar. Nee, toch niet, want ze komen uit verschillende plaatsen. Maar er is gereageerd op de vraag: wat ga jij op de barbecue gooien komende zondag?
1: Zal ik eens als er warm weer wordt. Zal ik eens een paar eruit zoeken?
0: Ja, zeker.
1: Nou, ga eens even scrollen. Hup, hup, hup.
0: Nummer 1 bewaren we tot het laatste.
1: Wat zeg je?
0: Nummer 1 bewaren tot laatst.
1: Jazeker. Ja, natuurlijk, hè, de gemarineerde varkenshaas. Mariek uit Langeboom, die reageert. Longtree, hè, zeggen we dan. Longtree City.
0: Ja.
1: Die reageert. Een echt gemarineerd varkenshaasje. Voor mij is dat het barbecuevleesje. Lekker mals en je kunt er alle kanten mee op. En eerlijk gezegd, op de barbecue smaakt alles net wat lekkerder.
0: Ja, dus een goede keuze.
1: Zeker.
0: Ja, en lekker veilig ook.
1: Absoluut.
0: Maar de echte liefhebbers, die gaan voor een...
1: Ja, een... Oh ja, hier, ja, een picana. Ja, dan moest ik toch heel even googlen.
0: Picanha. Picanha, ja.
1: Nou, picanha, in Nederland bekend als een staartstuk, is een malse en smaakvolle schniet van rundvlees dat vlak voor de staart op de rug van de koe zit. Oké. Okay. Ja, maar dus... daar reageerde Wendy uit Kuik mee. Ik moest stelen voor opzoeken, want ik
0: Wendy dacht van, nou, die ga ik even pakken, die gast.
1: Dus, picanha, een picanha. Heel mooi stuk.

0: Even kijken.
1: We hebben er nog. Zullen we de laatste drie pakken?
0: Nou, ik moet zeggen, wat dacht je van de sperripsen, Peter? Niet te vergeten. Hè? Sander uit Boksmeer die reageerde naar ons. En zei, voor mij zijn het gewoon de sperripsen het liefst lekker langzaam gegaard. En dan blijven strijken natuurlijk met die zoete, sticky marinade. Nou, daar kluiven, daar hoort het gewoon lekker bij. Nou, het begint al te kwijlen ervan.
1: Ik heb er helemaal zin in. Weer uit Mil, Anita, volgens mij is dat de buurvrouw, vond ze juist. En die gaat voor de kipspiesjes. Lekker gemarineerd, paprika en ui er tussendoor. En lekker op de barbecue. Heerlijk. En haar kinderen zijn er ook dol op. Tijd voor... Ja, de nummer 1.
0: Ja, de nummer 1, ja.
1: Nummer 1, het Land van Kuik. Dit is echt nieuws, jongens. Wat is het lekkerste op de barbecue voor aankomende zondag? Wat zeggen onze luisteraars van de avondclub? Martijn?
0: Dat wordt een entrecootje.
1: Entrecootje?
0: Jazeker, schrijft even Mark uit Graven. Voor mij is het zonder twijfel een lekkere entrecoot. Even kort op de barbecue, een beetje peper en zout erbij. En dan mag je me 's nachts voor wakker maken.
1: En ik ben helemaal blij met onze vriend uit Graven, is dat Mark? En ik weet welke Mark dat is. Dat is mooi weer van streekomroep. Hè?
0: Ja, ik zou zeggen, mensen, bedankt voor jullie reacties naar Omroep Land van Kuik. En ik zeg van, maak er gewoon een heerlijk weekend van.

0: Heerlijk is dat. La Fuente met I Want You. Was die man een grote DJ geworden hier in Nederland. Hij was ook tijdens de Formule 1 in Zandvoort was hij aanwezig. De man met het knotje, oftewel La Fuente. We krijgen nog wat bumpertjes na en ik zal eens even kijken. We hebben natuurlijk Jeroen. Ja, je weet wie Jeroen is. Jeroen is onze eigen soundboard. Ja, dat is Jeroen. En die zegt, ik hou van een echte Brabantse complete barbecue. En dan zegt hij van, ik heb er nu al zin in. Je kan me er wakker voor maken. Liefst elke dag. Hij heeft nu lekker vakantie. En een lekker satéetje met een speklapje, daar kan je hem voor wakker maken. Wou jij zeggen meteen?
1: Nee. Ik was even aan het produceren.
0: Ja, en produceren. Als we kijken naar het nieuws in het Land van Kuik van de afgelopen week. Dan natuurlijk heel veel nieuws geweest rondom Overasselt. En wat daar allemaal aan de hand was en nog steeds. Maar ook de gemeente ruimde vorig jaar 1400 graven uit. Met vervallen, graven, waar mensen onder lagen ooit. Met vervallen grafrechten. En dat wordt natuurlijk wel steeds, dat verandert ook. Mensen laten zich ook cremeren. Dus steeds meer.
2: Dat klopt.
0: Zogenaamde urnentuin heb je ook. Begraven in een, op een natuurbegraafplaats. Dat is wel iets waar we nog eens een keer over een itemje kunnen maken. Maar ja, graven, zeg maar zoals we kennen, de eeuwen heen, is wel veel veranderd. En ja, 1400 graven zijn ontruimd. Wat we nog meer in het nieuws, dat de Wanderooise Carnavalsvereniging treurt om het overlijden van Tom Prater, Jos Klaas van Gemert. Hij is bekend altijd als Tom Prater bij carnavalsvereniging Het Padderiek in Wanrooi. En ja, man is bekend vanwege zijn typetjes, zoals altijd. Er was ook een heel mooi interview afgelopen week met Ilja Strik. En Ilja kennen we van het, ja, even heel simpel gezegd, gewicht heffen. Powerbank. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik wil daar geen afbreuk aan doen. Maar het was een heel mooi gesprek. En ook, ze liet ook in het interview blijken hoe lastig het is, zeg maar, om topsport te bedrijven. Ook op haar leeftijd. En ze laat de jongeren nog wel een poepje ruiken. Want ze heeft natuurlijk veel ervaring. En ze weet heel goed hoe ze haar trainingsschema moet inzetten. En dat heeft onze verslaggever Dion van Alem ook heel goed boven water gekregen. En Ilja is nog steeds aan de top. Echt een heel mooi interview. Kan je naluisteren, nakijken via onze website of via onze app. Wat nog meer van nieuws, wel landelijk nieuws. Zojuist, hè? Je hebt iets over, was weer over blikjes.
1: Ja, die had ik net openstaan. We moesten weer schakelen. Dat was weer lastig, hè? Ja, dat ging over staatsgeld. Even kijken of ik dat zo snel weer kan...
0: Het kabinet vinden. Heeft besloten. Dat, zo ja. Begon je net tijdens...
1: Ja, het kabinet die wil verkopers gaan verplichten tot inname van lege blikjes en flesjes. De kleine winkels worden daarmee uitgezonderd. Daar komen de nieuwe regels op het staatsgeld. Dus ze willen de verkooppunten willen ze gaan verplichten om voor lege blikjes en flesjes in leverpunten te regelen. En daar willen ze natuurlijk ook gaan onderzoeken of dat ze dan van die beter of van die bulkapparaten kunnen plaatsen. Wat natuurlijk veel sneller gaat. En nou staat iedereen in de rij en dan zie je de frustratie al uitdruipen van gaat het nog lang duren wel, want iedereen wil natuurlijk door. Ja,
0: ja.
1: Maar we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Gisteren was er ook een persbijeenkomst rondom het Sinterklaas, de Sinterklaas-intocht in Grave. En daarbij is ook kenbaar gemaakt wat de route wordt door het centrum. En dat is wel spannend, hè, al die kleine straatjes. Maar goed, ik zag al vandaag waren ze bezig met het opvullen van de gaten. Ja.
1: Er wordt dus allemaal stiekem wordt toch nog ergens her en der gerepareerd.
0: Ja, natuurlijk. Dan heb ik er zelf bij gestaan dat Sinterklaas vroeg aan voormalig wethouder Van Haren. Mm-hmm. Ze was toen straks in de uitzending. En Sinterklaas die vroeg 2 jaar terug toen zij als lokale burgemeester Sinterklaas ontving. Ja. Van Sinterklaas, ik zei tegen wethouder van wethouder, wilt u ervoor zorgen dat ik volgend jaar een mooie parkeerplaats heb bij het fysioterrein.
1: Okay.
0: En toen zei ze, ja, daar ga ik mijn best voor doen, zei ze. Dus ze had wel een escape. Maar de vraag is hetzelfde, Sinterklaas. Ik had gehoopt dat het nog even meegepakt werd, zojuist maar.
1: Ja, maar ik ben in ieder geval hartstikke blij dat ze die gaten allemaal gaan dichten. Want we willen toch niet dat Sinterklaas valt van zijn paard, hè?
0: Nee, dat willen we absoluut niet, hè? Nou was er dus een aantal maanden terug was er een eerste bijeenkomst over de organisatie van het Sinterklaas-intocht met inwoners van van Graaf. Ik was erbij. En toen zei de beste man, of er werd de vraag gesteld, komt Sinterklaas aan per boot? En toen zei de man, ja, dat weet ik nog niet. Ja, misschien wel per trein. Dat was niet zo'n handige opmerking in zo'n zaal in Graven. Dus per trein. Oh, dat is interessant. Zijn een aantal mensen. Stond een beetje verscheurd, want ja, had zich niet goed ingelezen. Dacht even dat hij een kuik was. Maar ja, de vraag was, hoe komt hij aan? Want dat is natuurlijk wel spannend. En we hebben uitslag. Sinterklaas komt op 14 november aan. Per stoomboot.
1: Ja! Ja!
0: Dus dat is wel leuk. Martijn is wel blij. Hij loopt hier al in Polonaise, zeg maar, door de studio. Dus hartstikke goed, hartstikke fijn. We hebben nog een paar minuutjes. We gaan een beetje een opmaak doen naar 7 uur. Want dan komt onze collega Roger van Bracht met VIP Dance Classics. We hebben even niet helemaal in de smiezen van of hij live is of dat hij weer een selectie heeft gemaakt. Zou ze kunnen zijn. Maar dan gaan we nog even nazoeken. Wat is dat? Oelala, ja. Maar om even in de sfeer te komen, platen zoals deze die je hoort van de Richie Family op de achtergrond. Dat zijn de platen die je hoort bij VIP Dance Classics. De gezelligste koopavondshow van het Land van Kuik. Leuk dat je luistert naar Omroep Land van Kuik en dadelijk zeker naar Roger. Hier zijn de Richie Family.

0: Heerlijk is dat, die 12 inches hier bij de avondclub bij Omroep Land van Kuik. Met de Richie Family. Helemaal in de stijl van de vrijdagavond. Richie Family met I Will Do My Best. En dat doen we zeker. We zijn er zeker. Het geluid hoor je weer van de avondclub morgen om 6 uur. Maar we schakelen zo direct over naar VIP Dance Classics met Roger van Bracht. En dat klinkt zo. Ja, even overschakelen. Ja.
1: Fine-tunen.
0: Ja, komt-ie.
2: And now, ladies and gentlemen, another little letter from the Lonely Hearts Club. Tune in. Maybe you'll find the one you lost, too.
0: Zo is
2: another
0: dat.
2: Another little radio show.
0: Na 7 uur, Roger van Bracht. Doei, houdoe.
1: Tot morgen.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
8: De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik.
12: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: Komende twee uur knallen de beats ook weer door de straten van Land van Kuik. Sharon Redd, die begon ermee.
1: Beat the Street.
0: Mannen van de Avondclub, ook jullie weer bedankt voor het vorige uur. En ja, wij hebben de start inmiddels gemaakt. We hebben veel moois weer op de playlist staan. Onder andere zometeen Pebbles. Die geeft jou het voordeel van de twijfel. En nog veel meer moois.
2: Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dit is erbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Roger van Bracht. VIP. Dance Classics.

maar vooruit, ik geef je het voordeel van de twijfel. Giving you the benefit of the doubt. Pebbles hoor je bij Omroep Land van Kuik. VIP Dance Classics. Even rustig aan, althans het begin, het intro van deze plaat is erg rustig. Maar daarna gaat ze los hoor. Alicia Myers met You Get the Best From Me.

Howard Johnson, die trouwens zijn muzikale carrière helemaal niet begon als zanger, maar als instrumentalist. Hij speelde bariton, saxofoon en tuba-speler voordat hij halverwege de jaren 80 doorbrak als soul- en R&B-vocalist. Je hoort het nummer Take Time Out hier bij VIP Dance Classics op de vrijdagavond 4 september is het alweer. Kijk ook even naar het weekendweerbericht. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. De nacht zakt het kwik tot een graad of 13. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af. Het wordt morgenmiddag 20 of 21 graden bij een matige westenwind. Zondag is het zonnig en warm na zomerweer met maxima van 23 of 24 graden. En aanstaande maandag bij het begin van de werkweek kan het kwik zelfs naar een zomerse 27 graden stijgen. En daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger. Een van de grootheden van de pop en de disco. En hij heeft heel veel werk gemaakt voor heel veel artiesten, onder andere Michael Jackson natuurlijk. Ik heb het over Quincy Jones natuurlijk met I Know Corrida.

Attack Me With Your Love. De 12-inch uitvoering hoorde je zoals je bijna alle uitvoeringen hier in de 12-inch versie hoort. En je weet waarvoor dat staat. Hè? Dat zijn die hele grote zwarte pannenkoeken. En die werden er ook wel eens LP genoemd. Alleen dan was het dus op 33 toeren en stonden er meer tracks op. En de 12 inches, zoals we ze hier draaien, die werden op 45 toeren gedraaid. Maar dan duurden ze vaak langer, een minuut of 6 tot 8, soms zelfs tot 10. Ja, dat kan allemaal. De Jacksons, nu op de zenders van Omroep Land van Kuik. 93.5 voor het noorden van het Land van Kuik en 94.0 voor het zuiden van het Land van Kuik. En natuurlijk ook streaming online op www.omroeplvc.nl. Verder ook nog bij de lokale kabelboer.

Midnight Star met Wet My Whistle. Beetje een ondeugend tekstje natuurlijk. Dubbele bodem. Verwijst ook naar verlangens. I just had to wet my whistle when I kissed your lips, girl. I couldn't get enough. Ja, zo gaat dat dan. Van een album No Parking on the Dance Floor. Waar veel succesnummers vandaan kwamen. Ja, op naar het nieuws van 8 uur en doen we bij deze plaat van de BB&Q Band. De Brooklyn Bronx and Queens Band. Ja, dat is het natuurlijk. En Ricochet.

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
11: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: Cheers. Vrolijk van wordt, dan is het dit plaatje wel. Boogie Boogie van Glennis Knight en de Pips. Eigenlijk nooit een echt succes geworden, maar ja, mij betreft had het dat zeker mogen zijn. Ik werd trouwens geschreven door het legendarische duo Ashford en Simpson. En dat hoor je ook wel een beetje terug in het plaatje van deze artiesten. Welkom bij het tweede uur VIP Dance Classics op deze vrijdagavond. Het laatste uur gaan we in en dat doen we met een plaatje van Imagination en Changes.
1: Dichterbij dan je denkt. Roger van Bracht, Omroep Land van Kuik. Kuik.

De disco-stampers die je hoort op de vrijdagavond. Ook af en toe een rustige plaatje zoals deze van Ray Parker Jr. Ik ken hem vast nog wel van zijn hit Ghostbusters. Maar dit was weer een ander plaatje. Met de B-kant After Midnight. Voor degenen die dat interessant vinden om te weten. VIP Dance Classics bij Omroep Land van Kuik. En LTD. Met Back in Love Again.

Jenny Burton met Bad Habits. Ja, die hebben we allemaal wel slechte gewoontes. De ene rookt, de ander drinkt. En nou ja, ze zijn natuurlijk nog heel veel meer slechte gewoontes te verzinnen. Wist je trouwens dat ze begin jaren 80 haar carrière aftrapte in de studio van het iconische disco- en electro-label van Atlantic Records? En dat ze haar muzikale roots in de gospel heeft liggen? Nou, voordat ze clubs veroverde, zong ze namelijk de pannen van het dak in gospelkoren. En die krachtige en emotionele vocalen, nou, die hoorde je zojuist ook weer terug. Vrijdagavond, het weekend staat weer voor de deur. Althans, voor de meeste mensen. Bij Omroep Land van Kuik luiden we dat altijd weer in met een heerlijke weekendmix. Nou, niet eentje, maar zelfs wel drie tot middernacht. Om 9 uur straks DJ RC met zijn Funky Friday mix. Door naar een van de fijnste soul-artiesten. Kashif heb ik het over met Baby Don't Break Your Baby's Heart.

Captain Rap. Dat was de artiestennaam van Larry Earl Glenn. En dat was weer een pionierende West Coast rap. Een beetje een mix van electro, disco en rap in de vroege jaren 80. En het plaatje is een aanklacht over van allerlei dingen die destijds speelden. Onder andere AIDS, werkloosheid, de oorlog in El Salvador. Dat heb je ook nog gehoord als je goed hebt opgelet. Nucleaire dreiging, ook van alle tijden bijna. Kortom, politiek getint. Dit zijn de Conway Brothers en Turn It Up. Daar heb ik wel bijzondere herinneringen aan. Want dat was een van de platen die ik draaide in mijn allereerste radioprogramma. Heel lang naar gezocht en uiteindelijk kwam ik erachter welke plaat het nou precies was toen het MP3-tijdperk aanbrak. Nou, dat was deze plaat dus. Sit back, relax en geniet ervan. Omroep Land van Kijk, VIP Dance Classics.

best wel lol met z'n tweeën. Bobby Nunn en die andere dame die je hoort. Ze hebben een private party. Was het tweede soloalbum van Bobby Nunn, wat onder de gelijknamige titel uitgebracht werd in 1983 alweer. Op Motown Records. Ja, Motown ging toen wat de andere kant in. En dat moest natuurlijk ook wel, want het sexy geluid, dat ging toen niet meer. Goed, we gaan er een eind aan breien voor deze aflevering van VIP Dance Classics. En noemen we samen met Mike and Brenna Sudden en We'll Make It. Zeg, hebben een fijn weekend en graag tot volgende week hier bij VIP Dance Classics.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
8: De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
4: We'll be sending it from this location.
2: Voor een vette mix.
4: Die horen we binnen voor een hour.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be sending from this location.
1: Voor een vette mix. Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
5: Alright, we're ready.
1: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
2: Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bij een aanrijding op de Raamweg in Linde is vrijdagmiddag aanzienlijke schade ontstaan. Een automobilist kwam op de verkeerde weghelft terecht na een botsing met een tractor en raakte een tegemoetkomende auto die vervolgens tegen een boom botste. Beide chauffeurs hoefden niet naar het ziekenhuis. De weg is gedeeltelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Schouwburg Kuik verwacht meer bezoekers uit Nijmegen door de sluiting van de stad Schouwburg tot 2030. Directeur Frans Funnekotte merkt een toename in de kaartverkoop en past de programmering aan door voorstellingen langer te laten lopen. Grote producties kunnen echter niet in Kuik plaatsvinden vanwege ruimtegebrek. De vergunning voor de aanleg van een nieuw sportpark aan de Dennendijk in Langeboom is goedgekeurd, waardoor de realisatie van het sportcomplex dichterbij komt. Het complex biedt ruimte voor diverse sportactiviteiten, waaronder een sporthal, tennis- en padelbanen. De bouw start na een bezwaartermijn van 6 weken. Tot november blijft het oude gebouw in gebruik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.